0: En China kon de ut mine hengriten. Min foda, de mi de jeeft haft, es gerat aus alles, en China kon minem foda de ut de hengriten. Ek en de foda zijn eind. Dan hoven de juden steine ab am te stengen. Jezus zei toan, ek heb jun van minem foda veel goede woorden gewezen. Wer jen woont van de woorden wel je mi stengen? De juden zeiden toan, wer jen een goede woord steinig wie die nech, ober wer jen dat lasteren, en wilst du een mens best en die zelfste God mogst. Jezus zei toan, steht an jun gesatz nicht geschreven, ek heb gesagt, die sind jetter? Wann hei de jetter naand, no den dat Gottes woord keim, en de schrift jet nicht te breken, sei je dan van dem, den de voder je heiligten in der Welt nen gescheikt haft, dat ek lasteren dau, wils ek sei, dat ek Gott sin sehen sie? Wann ek nicht minem voder sine woorden dau, dan geläuft mi nich. Ober wann ek de dau, en je ook nicht an mi selbst geläuven, geläuft auch an de woorden, door met je dat zijnen in je leven, dat de voda en mij is en ik en aan. Dan proefden ze ware aan vast te nemen, ober hij kwam aan u te heen. Hij ging dan ware even naar de andere zijde van Jordan, waar Johannes eerst geduipt had en blijft door. Vele kwamen naar aan en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedonen, ober alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo.
1: Johannes, kapitel 11.
0: Lazarus van Bethanien, een dorp waar Maria en Martha woonden, lag krank. Dit wie die Maria, die dem Herrn den dieren parfum über de feit goud en met ihre hoa aufdreht. Die erbrauder Lazarus wie krank. Do wie ihn schickt in de zestren Jesus den Norecht. Haar, die, den du goud bist, is krank. Als Jesus dort hier, seht hij, diese Krankheit is nicht zum Daut. Die is dort to do, dort Gott verherrlicht wird en dort do dich Gott sin sehen verherrlicht wird. Jesus wie Martha in ihre zestren in Lazarus goud. En doch, als hij hier, dort Lazarus krank wie, bleif hij nog 2 dag door wo hij wie. En dan zeet hij te zine jenja, wel we waren nu Judea gonen. De jenja zeiden te am, Lira, dort is nog nicht lang träg, als de die versochten te steinjen, en nu wirst du ware han gonen? Jesus zeet, sind du nicht 12 Stunden am Dach? Wer ewa Dach jet, staat sich nicht, hij zet dort Licht in deze Welt. Wer ober eine Nacht jet, de staat sich, will se haft kein Licht in sich. Als Jesus dit gesagt hat, seht hij toan, ons Freund Lazarus schlapt, ob ek gohan am abtewaken. Dan seeden de jinge taam, haar, wann hij schlapt, dan wordt het al beter. Jesus hat door met gesagt, dat Lazarus gestorven wie, ob zij dachten, hij meint, dat de ruig schleip. Dan seht Jesus aan dat frie ruut, Lazarus is gestorven, en ek zie am jund halven vrouw, dat ek nicht door wie, dat je kennen blijven leren. Ober nu wel we gaan gonen, dan zei Thomas, den ze ook zwilling nanden, to de andere jinge, wel wie ook gonen, dat wie met am storven. Als Jesus hand keim, had Lazarus al 4 dagen am graf geleien. Bethanien wie dicht bij Jeruzalem, aje für 1,5 Stunde gonen. Door wieren veel Juden no Martha en Maria gekomen, an wehen ihren Bruder te trösten. Furz als Martha hier, dat Jesus keim, ging ze am entjeien, Maria uber blijft thuis zetten. Martha zeete Jesus, Haar, wann du wirst hier gewast, wie mein Bruder nicht gestorven, aber ich weit ook noch, am wat du Gott fragen deist, wat Gott die geven. Jesus zeete Haar, dein Bruder soll vom Tod abstonen. Martha zeete am, ich weit Gott, dat hij am jüngsten Dach abstonen wat, wann de Todes abstonen. Jesus zeete Haar, ich sie die de Todes abwagt en dat leven jeft. Wer an mich leeft, wat leven, wann hij ook storft. En wer du leeft en an mij leeft, wordt niemals sterven. Geläufst du dort? Sei seht du am, jo, haar, ek geläuf, dat du de Christus, Gott sin sehen, best, der in deze Welt nen gekommen is. En als sie dit gesagt hat, ging sie in Raubstell ihre Sester Maria, de haar is hier in Raubdi. Sobald als Maria dort hier, stond sie ab en käm no am. Jesus wie noch nicht bad am Darb nen gekommen, aber wie noch du, wo Martha am bejähend wir. Als de Juden, die bij Maria im Huis wären, arte treisten, sagen, dat ze bo sich abstund en rüt ging, gingen ze er hingeran en zeden, ze jäten Graf, am door te hielen. Als Maria bad durchheim, wo Jesus vier en am sag, knijt ze zich ver am dool, so as am ante beden en zed, Haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn Bruder nicht gestorven. Als Jesus er hielen sag, en dat de Juden, die met er wären, ook hielden, ward hij an seinem Geist sei abgerecht, en am Fall dat zij er schwor, en hij zeed, wo habt ihr am Hand gelacht? Zij zeden te am, haar, kom en check. En Jesus hielt.

haft hij aan zinen zijn zinen juist aan dat hoort gegeeft, die arm aanroept als voda, leiva voda. Door weien zijn je nu niet meer als kloven, ober zeens, en van een zeen, dan ook een oor, wils God je dood hoe je maakt haft. Eier je God kennen dierden, wie je aan of je dat verskloofd, die in werkelijkheid niet je dat weeren. Nu ober, dat je God haben kennen geleerd, oder beter gezegd, dat hij je gevangen haft, waarom wil je nu teruggaan en je aan dat verskloven laten, waarvan je derg Christus vrije worden zijn? Je houden je aan bijzondere vastdag, en vieren niemand en andere jarenstijden. Ik vraag al of al mijn meeën arbeid bij je niet als vergeefs geweest. Breider, zie toch zo als ik, wils ik zie zo als je. Je hebben mij nog starrechtet gedaan. Je weten dat ik doorweeën dat eerste bij je dat evangelium predigt, wils ik krank weer. En ik had je dat niet verdenken kunt, wann je voor mijn krankheid geëkeld had, aber je hebben mij niet scheef aangekikt oder uitgestaat. Je nemen mij op als een engel van God, zoals Christus Jezus zelfst. Aber wo is die vrede gebleven? Ik weet bestemd dat je dan, wann dat wie meelige wast, had je de ogen uitgereten en mij gegeeft. Zie ik door dat je een vriend geworden, dat ik je de waarheid gezegd heb? De falsche leraars, die dat zo zeer om je te downen is, hebben nust goudet hem zijn. Die willen jun van mij weglenken, dat die aanhinger aankomen zullen. Dat is fijnen goud, wann zich weer om jun bemiecht, wann zich dat aan dat goud handelt, en besonders dan, wann zij dat niet modern downen, wann ik ook door zie. Lieve kinder, ik wou nog eenmaal der geboortsweien, om jun pad door te brengen, dat Christus ware in jun leven te zijnen is. Wann ik rood nu kon bij jun zijnen en jun tracht helpen, wil zich sie zeer bezorgd om jun. Je, dat je trek on je dat je zaad schoonen willen, zacht hem al. Heb je niet gehoord wat dat je zaad zegt? Dat staat geschreven, dat Abraham twee zeens had. Einer werd am van zijn skloven vrije geboren, en de andere van zijn vrouw, die door vrije weer. Bij den zeen, die van de skloven vrije geboren werd, weer nost buiten je weinelget. Ober de zeen van zijn vrouw werd eerst modern geboren, als God aan den versproken had. An deze woorden geschicht kan wie zijnen, wo Gott ab zwei Wege den Menschen halpen deit. Ein Weg wir, an dat Gesatz ab dem Sinai-Borch te geben, wo sie nur horchen sollen. Hagar bedient den Borch Sinai in Arabien, en es mit Jerusalem te vergleichen, die mit ihre Kinder taub deinen mat. Ober dort Jerusalem dort boven, es fri, en dort is onze Mutter, wer in dort steht geschreven. Sie Frau, die anfruchtbare, die du nicht geboren hast. Komm en raub verfreid, die du nicht an Geburtsweihen bist. Wils de einsame haft veel meer kinder als die, die einen Mann haft. En wie, lieve Breider, sind so als Isaac, kinder die Gott versproken haft. En so war wie, die wie durch den Helden Jesus geboren sind, van die verfolgt, die ohne dat Gesatz stonen, groot so als Isaac, ein Sehn, der du versproken wir, van den verfolgt ward, die van des Kloven früh geboren wir. Aber wat sagt die Schrift? Schickt des Kloven früh mit ihren Sehn uit dem Hus. Wils des Kloven früh ersehen, soll nicht mit den Sehn taub orven, die von der frie früh geboren ist. En so, Breider, wir sind nicht Kinder von des Kloven früh, aber von der frie Mutter. Kapitel 5. Dann blieft nu an die Freiheit, wo der Christus uns verhalpen haft, en lot jünd nicht weiter ins Klovenjoch ableihen. Ich, Paulus, sei jünd. Wann die jünd beschnieden loten, dann halb jünd Christus nuscht. Ich sei noch einmal zu einem Jiedren, der sich beschnieden lad, dat hij dan schuldig is, dat je zaad gans te houden. Wann je dacht dat je zaad willen geracht worden, dan heb je jund van Christus losgemaakt en zijn van de genood afgevallen. Onze hoopning is, dat wie dacht in helden geest en dacht geloven ver God geracht worden. Bij Christus Jezus telt dat niet een beet, of wie besneden zijn oder niet. Hij verlangt te geloven, dat hij dacht leeft om verschien kämt. Die wären al zo fijn op dem Weg. Wer heeft jund abgeholen, dat je nicht meer nur de Wahrheit horchen. Du haft da jünd nicht tauberet, da jünd beropen haft. Dort nimmt bloß ein kleines Beet hev, da ich den ganzen Dich te gonen. Wils wie am Haaren eins sind, hab ich noch dort vertrühen an jünd, dat je nicht woren eine andere Gesinnung annehmen, en dat Gott den Strophen wort, da jünd verwehren deit, ein daunt wer dat is. Lieve Breider, wann ich noch predigt, dat Menschen sich mussten beschnienen loten, woran würd ich dann Verfallung leiden? Dann brugt doch sich keiner an Christus in Kriegs steiten. Ich wünsch, dass die, der Jünd troblen, sich selbst schnieden wurden und Jünd zufrieden loten.

Dan kom Peter op en sê haar, Wofür moet ek mine broeder vergeven, want is ek aan my verzindig? Reekt 7 maal tou? Jezus sê to hem, ek sê die nicht maar 7 maal, obers 70 maal 7 maal. Dat is wo wij in het himmelrijk met een kenig te vergelijken is, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een affair aangebracht, die aan vele duizend schuldig weer. En als hij niet houdt dat te betalen, bevolen zijn haar aan met vroeg en kenge toop en alles wat hij houdt, te verkopen en de schuld te betalen. Dan valt de man op knieën en praagt haar, Hab je duld met mij, ik word die dat alle betalen. En uit met leid te arm, leid de haar am gonen en vergeef am de ganse schuld. En als de knaag eruit ging, traf hij einen van zijn metarbeider, die am ganz weinig schuldig weer. Den kreeg hij am hals te holen, funk am aan te warien en verlangde am alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man verarm dolen prachet am, Hab je duld met mij, ik word die alles betalen. Aber hij horcht er niet nog. Hij leidt den knecht instappen en verlangt dat hij hem alles betalen zal. Als die vriend zagen, wo hij behandeld wordt, werden ze zeer verdrisselijk. En gingen en vertaalden in haren de ganse geschicht, wat er voor je vallen weer. Dan vader de haar aan waarde en zei te hem, du beze knecht. Ik vergeef die al die schuld, wil du mij door hem praagest. En zost du die nicht groot zo goed over die metknecht erbormd hebben, als ik mij over die erbormen deed? En zijn haar weer zo dol dat de arm leidt en de falter komen en stoppen, wat hij alles wordt betold hebben. En zo wordt mijn himmlische vader dat met en jedem van jou morgen, waar je jullie broeder niet van horten vergeven. Als Jezus met zijn reden voortig weer, verleidt hij Galilea en kwam naar Judea en de jijenden aan de andere zijde Jordaan. Am kwamen veel mensen hieraan en hij heilde de door. En farizeeën kwamen naar Am en verzochten Am door en dat ze Am vroegen of hij zich met de recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, heb je niet gelezen? Dat God hem aanvang een maand en een vrouw geschaffen had. En hij zei, daarom wordt een maand vader en moeder verloten en zich met zijn vrouw verbingen en die twee zullen eind worden. En dan zijn die niet meer twee, maar eind. En wat God verbonden heeft, zullen mensen niet van een ander scheiden. Ze zeiden toe aan, waarom zei Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en er vrouw gaan laten? Hij zei toe aan, Mozes houdt dat toegeloten, wil zij hem horten, zo afgehoord weeren. Dat is niks zo als het hem aanvangt weer. En ik zei u, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, wanneer ze hem niet eens antruje was, en de andere vrouw, vriet, die braak de eie. Dan zeiden de jongen toe aan, wanneer dat tussen man en vrouw zo als dit is, dan is het beter überhaupt niet te bevrijden. Jezus zei, deze leer kunnen ze niet alle aannemen. Die weer maar voor die dat je geeft weer. Daar zijn zonen die ohne manskraft je boeren zijn. En je zijn ook derg mensenhand wat door je bracht. Daar zijn ook zonen die zich om dat himmelrijkshalven niet bevrijden. Wer dit zo aannemen kan, dem loopt dat aannemen. Dan worden kleine kingen door hem gebracht dat hij aan de hang opleien en Eva aanbeden zal. De jongen overschullen door Eva. Jezus overzeed, laat de kleine kingen om mij komen en verbijt aan dat niet, dan is zo'n besteed uit himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man naar Jezus en zei tot hem, goede leraar. Wat voor godet moet ik doen dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei toe hem, waarom naamst du mij goud? Door als ene die goud is, dat is God. Want du leven hebben west en holde je boten. Hij zei toe hem, wonen. En Jezus zei, du zalst niet doodmerken, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet een valse getekenis geven, du zalst vader en mutter eren, en, die nächsten, zo goed zijn als die zelfst.
De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen. Wat feilt mij nog? Jezus zei te hem, wann du was volkomen zennen, dan go en verkeep wat du hast en jef dat voor de orme, en du wirst een schouts haben am Himmel, en dan kom met mij met. Als de jonge man dat hier een keer treurig war, dan he houd een grote familie. En Jezus zei te zijn jonge, ik zei jullie de waarheid, dat wordt van een rijke man schwor zennen am Himmelrijk te komen. Ik zei je nog eenmaal, dat is van een kameel leichter der genotel uw te gonen, als van een rijke mens am Himmel te komen. Als de jonge dat hierden verwonderde ze zich zeer en zeiden, wer kan dan überhaupt zelig worden? En Jezus kijkt aan aan en zei, van mensen te bezijnen is dat onmeerlijk, maar bij God is alles meerlijk. Dan zei Peter te hem, kijk eenmaal, wie hebben alles verloten en zijn met die metgekomen. Wat wil wie door verkrijgen? Jezus zei te hem, dit is zeker. En de nieuwe wereld, wanneer de mensen zien op zijn heerlijke troon zetten wordt, daar wordt je, die je metgekomen zijn, ook jeder op een troon zetten en over de 12 geslachten Israël rechten. En wij immer aan mijn het halven, huis, broeder, zuster, vader of moeder, kinder of land verloten heeft, wordt dat honderdenmaal terugkrijgen en dat eeuwige leven oven. En vele die dat eerste waren, worden dat laatste zennen, en die dat laatste waren, worden de eerste zennen. Maar dat Himmelrijk is dat zo als met een eigendemer, die tijdig Samarius ging arbeiden meiden en zijn wiengorden te arbeiden. Als ze zich met aan eenig wordt aan een volle deugelsloon te tolen, checkt hij aan en zijn wiengorden. En als de klok 9 uur uit ging, zag hij nog ander op een marktplaats stonen, die nog te donen houden. En hij zei toe aan, gaat je ook in mijn wiengorden arbeiden? En ik wil je geven wat recht is. En ze gingen. En als hij op middag eruit ging, en klok 3 uur middag waren, mocht hij dat groot zo. Dan klok 5 ging hij nog omhoog en vond nog emmer zonen die zich erom stonden. En hij zei toe aan, waarom sto je den dag even aan donen nust? En zij zeiden toe aan, wie ons keiner je meid haft. Hij zei toe aan, dan gaat je ook aan mijn wiengorden arbeiden. En als het eerst ovend wordt, zei de eigendemer van den wiengorden te zijn huisvader, roep de arbeider een tol aan eren loon. Fang beim laatsten aan, en zo bot u bij dem eersten best. En als de kamen, de klok 5 je meid weeren, kregen de jeder een volle dagloon. En als het bij de eerste kwam, dachten die, ze worden meer kregen. Maar ze kregen ook jeder een volle dagloon. En als ze dat kregen, grunsten ze even den huisvader en zeiden, deze laatste hebben maar 1 stund je arbeid, en du hast de groot zoveel gegeven als ons, die wie der gedeugers het de last gedreugd hebben. Hij aber zei, toe einen van aan, vriend, ik doe die geen onrecht. Warst du die niet einig met mij voor een deugers loon den dag te arbeiden? Nem wat die je hiet en go. Ik wil dat zo, de laatste zoveel geven als de eerste. Dorf ik met wat meent is, niet doen wat ik wil? Oder bist du aufjenstig, wie ik zo miljeverig zie? Zo worden de laatste de eerste en de eerste de laatste zennen. En als Jezus op een weg naar Jeruzalem weer, neemt hij zijn 12 jongen op poort en zei toe aan, kijk de mol, wie gaan nu naar Jeruzalem? En de mensen zijn wordt aan de schriftgeleerden en hoge priester uitgeleverd worden, en die worden aan hem dood veroordelen. Die worden aan de heiden overgeven, dat die aan verspotten, verheven en kritien. En om de derde dag wordt hij weer opstonen. Dan kwam de moeder Zebedeus met haar 2 zeens, kneed ver Jezus en zei, ze houden een bed aan. En Jezus vroeg haar wat ze wil. Zij zei, zij dat mijn beide zeens, een aan de rechter ziet en een aan de linker ziet, bij die en die koninkrijk zetten zullen. Jezus zei tot haar, du weetst niet nu wat u vraagt. Kan je dat drinken wat ik drinken moet? Ze zei tot hem, dat kan we. Hij zei tot aan, wat ik drink, zal je drinken. Maar te bestemmen, wer aan mijn rechter of linker zit zetten zal, is niet mijn zaak.
Dat wordt van die zinnen die mijn vader daartoe bestemmen wordt. Als de ander dat heden, werden ze ziemlich bassig over die beide breiden. Dan roept Jezus aan naar zich en zegt, je weten dat die heiden daarop uitzend ihre Herrschaft met gewalt op te buren. Mank u aber zal dat niet zo zinnen. Wer mank u groot zinnen wel, moet zich even de nächsten zijn knecht te zinnen. Wer onge jude raadste zinnen wel, moet allemans deiner zinnen. Denn die Menschen sind kein auch nicht sich bedienen zu loten, aber zu denen in sein Leben haben zu geben, viele loszukeben. Als Jesus von Jericho wachging, kamen armen Schauf Menschen hieran, da sahen zwei blinde Männer am Wach, aus die Herden, dort Jesus da vorbeikam, schrien die, erbohren die über uns. O Herr, du durft sie sehen. Die Menschen beschwichten an und sehen, sie sollen still sein. Aber die schrien bloß so viel Dollar, Herr, erbarm die über uns, du durft sie sehen. Und Jesus stund still und ruft an und sagt, was soll ich für you donen? Sie sagten zu ihm, Herr, möge uns die Augen ob, dass wir sehen können. Und Jesus streckt an mit Mitleiden ihre Augen, und sie konnten plötzlich sehen, und gingen mit Jesus mit. Und als sie noch nach Jerusalem kamen, wird Betfage am Eilburg, schickt Jesus zwei von seinen Jüngern und sieht an, Gott ändert darb, dort für ihr Licht, und fort, wann ihr dort ankommen, wo ihr ein Esel an die Bungen fingen, der ein Jorling bei sich haft. Lest die los und bringt mir die her. Und wann du irgendwer noch was fragt, dann sagt am, der Meister will die brücken. Und der wird dir die fort loten. Das passiert, dass es erfüllt wird, was der Prophet gesagt hat. Sei die Zions Tochter, den König kommt, leiftolig nur die ab ein Eseljohrling reden. Die Jünger gingen und deiden, so als Jesus anbefohlen haut. Sie brachten den Esel auch dat Johrling und spreiden ihre Kleider dorn ab und sahen Jesus dorn ab. Und viele Menschen deiden ihre Kleider über dem Weich spreiden. Andere schneiden Aster von der Bäumen spreiden die über dem Weich. Und die Menschen, die vorab gingen, auch die da hingeraun kämen, schrien, Hosanna. Dit erst, die durft sie sehen. Gesegend in Gott seinen Nomen erst, die hier kämt. Loft Gott am höchsten Himmel. Als Jesus in Jerusalem ankäm, wird die ganze Stadt abgerecht und sehen, wer erst dit? Und die Menschen sehen, dit ist der Prophet, Jesus Christus aus Nazareth aus Galiläa. Und Jesus ging am Gottestempel an und jucht die alle erruht, die da binnen kauften und verkauften. Und er stellte die Geldwechsler ihre Taschen um, auch die Bänken, wo die Duvenhändler boven sauten. Er seht zu an, dort steht geschrieben, mein Hus soll ein Bethus sein, aber je mögen ein Reiber heil dort. Und die Blinge und Lome am Tempel kämen nur arm und er heilt an. Aber aus der hohen Priester und der Schriftgelehrte sagen, was Jesus verwundert deed, und wo die Kinder im Tempel den Duft sehen, sehen in Hosanna toschreien, oh ja dann dort. Sie fragen arm auf heine Hied, was diese Kinder deiden. Jo, seht Jesus, hab je noch niemals gelesen, du hast dafür gesorgt, dass die Kinder an der Mutterbrust die Love waren? Dann verleiht he, an und ging aus der Stadt rüt nach Bethanien und bleif da. Als Jesus tätig zum Morgen trägt nach der Stadt kam, wurde er hungrig. Und als er einen Feigenbaum am Weich stohne sah, ging er hin, aber fängt dort an sechs Nuscht aus Bläder. Dann seht er zu den Baum, mocht an die niemals mehr Frucht wachsen. Und der Baum verdreht plötzlich. Als die Jünger dort sagen, wunderte sie sich und sehen, wo kommt dort, da der Baum fort verdreht das? Und Jesus sagte an, was ich ju sei als Wahrheit. Wenn je leben und nicht zweifeln, da wo je nicht mehr donen, was an den Feigenbaum passiert ist, dann wo je sogar zu diesem Boy sagen, du sollst von hier abgehoben an der Meer geschmähte sein, und die wo dort wort waren. Und um alles, was je beten, wo je kriegen, wann je geloven haben. Als Jesus am Tempel anging und anfing zu lehren, kam dort Volk ihre hohe Priester und Ältesten noch arm und fragen, durch was für an Macht reicht, deist du diese Ding? Und wer hat die dort Macht reicht gegeben?
Jezus zei te aan, ik wil je ook wat vragen. En wanneer je mij de antwoord geeft, dan wil ik je ook zeggen dat ik wat van macht draag ik deze ding doe. Je handen diep aan. Wie dat van hemel of van mensen? En zij strijden zich hanen her en zeiden, wanneer wie zeggen dat hij van hemel weer, dan wordt hij zeggen, waarom gleeft je daar niet aan arm? Maar wanneer wie zeggen van mensen, dan hebben we dat volk hier in ons, dan die houden je handen alle van profeet. Daarom zeiden zij te Jezus, zij wisten niet. Dan zei hij te aan, dan zei ik je ook niet, dat ik wat van de kracht ik deze ding doe. Wat denk je? Een man had twee zeens. En hij ging naar de eerste en zei, zeen, go arbeid van jou en mijn wingorden. En hij zei, ik wil niet. Op een heer wie aan dat leid, en hij ging door. En hij ging naar de tweede en zei, to den kracht zo. Die zei, johar, ik go, en ging op niet. Wanneer van die beide deed wat ik voor de hebben wil? Zij zeiden de eerste. Jezus zei te aan, ik zei je de waarheid, de tax collector en hoera gonen eier im Himmel rekken en als je. Dan je hand kwam, je den je recht en weg te leren, en je leefden am nicht. Aber de tax collector en hoera leefden am. En ze go als je dat zagen, deed je doch nicht boese, en je leefden am nicht. Jezus zei harte mulle dit gelijknis. Door weer een wirtschafter, die plant een wingorden, buurt door een tuinerom en maakt een wienpraas, en buurt een torm en verpacht den gorden en reist naar een ander land. En als die wiendruven arend kwam, schekt hij zijn diener naar de pachter, zijn poort van de vrucht te holen. En de pachter verheefden een van de diener, maakten den tweeden dood en steenigden den derden. En hij schijkt nog een mol daarna, meer als dat eerste mol, over de pachter deden met die datzelfde. Dan nog her schijkt hij zijn ene zeen. Hij zegt zich, van mijn zeen worden ze gespaard hebben. Maar als de pachter den zeen zagen, zeiden die te zichzelf, dit is de oorf, komt, wel we den dood maken en zijn oorf goed nemen. En ze nemen hem, schmijten hem uit de wiengorden eruit en maken hem dood. Wanneer nu de eigendemer van Gordon komen wordt, wat wordt die met de pachter doen? Ze zeiden te hem, die wordt de bezeband ombrengen en de wingorden aan andere verpachten, die hem de vrucht geven van de tijd toe is. Jezus zei te hem, heb je dit niet in de schrift gelezen? Je rood den steen, den de buurlie te zien leden, is de aaksteen geworden. Dat heeft de haar zo gevierd en is een wonder voor onze uren. Dat is waarom ik u zei dat God zijn rijk van u wordt waargenomen worden en een volk gegeeft dat er vrucht brengen wordt, zo als ik dat je heerd. En wie op deze steen fallen deed, wordt zich te bieter breken. En op wem de steen valt, is te gruus verschleuren. Als de hoge priester en de fariseer dit gelijknis hielden, merkten zij goed dat Jezus aan de met meent. Ober, als hij aan als ze hem willen vals nemen, vergeten ze zich toch voor de mensen, wie de Jezus voor een profeten hielden. En Jezus reed nog waarder der in gelijknis en zei, dat hemelrijk is met een koning te vergelijken, die voor zijn zeen de kast uitreed. En dan zijn de diener schekt, die te zeggen, die door ingeloot werden, dat ze nu te kast komen zullen, maar die willen bloos niet komen. En hij schekt nog eenmaal andere diener en zei, zeg die, die door ingeloot zijn, kijk hem al, ik heb alles reed. Mijn assen en mastkalver zijn geslaagd. Dat is alle reed, kom te kast. Maar zij spotten door even en gingen af, een naar zijn wirtschaft, de ander naar zijn geschaft. Während de even je de deine te holen kregen en schaamd half behandelden en doodmurken. Dan werd de koning dol en schekt zijn troepen de merde om te brengen en er steden te verbrennen. Dan zeid hij te zijn diener, de kast is rein, maar die door ingeloden zijn, zijn het niet weer. Daarom gaat nogmaals op een hoog weer, en wem immer je trafen, lood en te kast te komen. En de diener gingen op een gausen en loden allem en den ze vongen, de gouden ook de slaagde, zodat zijn zool vol jaast weer.
Aber aus der Königin dann kam der Jas zu treffen, sah he dort ein Mann, den ich in Castingskleid anhaut, und he seh zu am Freund, wo bist du hier ohne ein Castingskleid in den gekommen? Der Mann wist nicht zu sagen. Dann seh die König zu seiner Diener, bingt am Hang in Feit und schmied am Rüt am Diestern. Da waren die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Da sind viele angelot, aber dort sind mal wenig gewählt. Dann gingen die Pharisäer an Rotschlörden dort Eva, wo sie Jesus an seine Rede wurden und ihn einkriegen können. Und sie schickten ihre Jünger an die mit Herodes dort hielten haben, die sagten, Meister, wie weten, dass du aufrichtig bist und wahrhaftig Gott sein Wort liest, und die von keinem ab und dol rede lässt, dann du mögst kein Unterschied machen Menschen. Sei uns, was du denkst. Es ist recht, den Kaiser den Tag zu holen oder nicht. Aber Jesus merkt, er hinge lässt und sagt, je Heichler, woran prüft je meine Faul zu stahlen? Lot mir dort Tagsjalt mal seinen. Und sie brachten am ein Geldsteck. Und Jesus sagte an, wem sein Bild und wem seine Anschrift ist denn? Sie sehen den Kaiser seine. Dann seht he to an, dann jef den Kaiser, wat sient erst, und jef Gott dort, wat Gott sient erst. Aus sie dort hierden, verwunderte sie sich, und verleiten arm, und ginge weich. An denselben Tag kamen die Sadduzäer, die nicht daran geleben, dass die Todes abstohlen waren, nur Jesus mit einer Frau. Die sehten, Meister, Moses seht, wann ein Mann starf, und noch nicht kinge haft, dann soll sein Bruder die Welt früh nehmen und dafür sorgen, dass sein Bruder nicht ohne Kinder bleibt. Nu werden unter uns 7 Brüder. Der erste befried sich und starf ohne Kinder und lädt die früh für seinen Bruder. Und der zweite kracht so und auch die dritte und so wird sie die alle 7 Hauden zu früh gehaut. Dann, nur all dem, starf auch die früh. Wann dann nu die Todes abstohlen worden, wem sie ne früh wort sie senden, dann die haben die alle 7 gehaut. Aber Jesus seht, je sind hier an erreicht, will je nicht die Schrift, auch nicht Gott seine Kraft kennen. Wann die Todes erst abstohlen, befrieren Menschen sich nicht mehr, und sind auch nicht befried, dann sind die so aus der Engel am Himmel. Und vom Tod abstohlen, was dort anbelangt, hab je nicht gelesen, was Gott dort ewig gesagt haft, ich sie Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Und er ist nicht der Tod, aber der Lebende er Gott. Aus den Menschen, die hierden, staunte sie über sein Lehren. Aus den Pharisäer hierden, dort Jesus die Sadduzäer stellgemerkt hat, kämen sie taub. Jesus zu versiegen, stahlt einer von den Schriftgelehrten eine Frau und sagt, Meister, wohnt erst dort geratste Gebot am Gesatz? Er sagt zu ihm, du sollst Gott deinen Haaren gut senden von ganzem Horten und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Dit ist das geratste und erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dit Glück. Du sollst deinen Nober genauso gut senden als dich selbst. Auf diese beiden Geboten stellt sich Moses sein Gesatz und die Propheten. Als die Pharisäer taub gekommen wären, stellt Jesus eine Frau und sagt, was denkt je von Christus? Wem sein Sehen er sei? Sie sehen zu ihm, duft sein Sehen. Er sieht zu ihm, wo ist es dann, der duft ihm durch den Heiligen Geist seinen Haaren nahnt? Dann er sieht, der Haar sieht zu meinen Haaren, set hier bei mir zur rechten Hand, weil ich all deine Feind und deine Feit geleicht habe. Wann duft am Haaren nahnt, wo ist er dann sein Sehen? Und ihm konnte keiner eine Antwort geben, und von dem Tag an wirkt sich keiner mehr am Wort zu früheren. Dann seht Jesus zu dem Volk und zu seinen Jünger, die Schriftgelehrten und Pharisäer setzten auf Moses in Stuhl. Darum horcht nur an und dort, was sie sagen, aber recht ju nicht nur dort, was sie donen, dann die donen selbst nicht, was sie lehren. Sie bringen andere Menschen schwere Lasten auf den Schultern, die Schier nicht zu drögen sind, aber sie selbst wollen nicht ein Finger rieren, die drögen zu halten. Sie donen all ihre Worken mit der Aufsicht von einem Menschen gesehen zu wollen.
Ze melken zich arresteren, reimers breed en de tallen aan de kleider lang. Bij een maaltijd mogen ze jaren bovenaan zetten en een festen plaats en de scholen hebben. Ze zijn dat jaren dat mensen aan op een marktplaats bereizen en leren aan. Aber je zullen je niet leren aan loten, dan je hebben een leraar en je een ander zijn breder. Je zullen je ook geen mens op ieder voordeel aan. Dan je hebben een vader, en die is am hemel. Je zal je ook niet meester nanenloten, dan je hebben een meester, en dat is Christus. Wer onja je groot is, zal je deiner zijn, dan wer zichzelf groot merkt, wordt teruggezaad worden, en wer zichzelf klein merkt, wordt groot gemerkt worden. Wij je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je sluiten dat hemelrijk toe voor een menschen, je komen er niet in en, en laten die niet en hen die door een hand wellen. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je vreten de weetvrouws uit hem huis en beden aan lange je bed afweer. Daarom wordt je een verdampte zoveel later zijn. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, die je even land en water reizen één mens van den Juden geloven te je wennen, en wanneer dat is passiert is, dan merkt je het arm en halen kind dubbel zu sehr aus je selbst sind. Wei, je blinge, wachwieser, je sei, wann einer beim Tempel schwieren deit, dort es nuscht. Wo wann einer bei der Tempel Gold schwieren deit, dann es einer jebungen. Je blinge Noren, wout es gerade, dort Gold oder die Tempel, die dort Gold heilig mögt. Und je sei noch, wann einer beim Altar schwieren deit, dort es nuscht. Aber wer bij dat opfer op motor schwiert, die is gebungen. Je blinge menschen, wat is je raten, dat opfer oder die altor, die dat opfer heilig merkt. Dat is zo, wer bij motor schwiert, schwiert bij motor met alles wat er boven is. En wer bij tempel schwiert, schwiert bij tempel aan dem, die daar binnen woont. En wer bij himmel schwiert, schwiert bij God zijn troon en bij den, die daar boven zit. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je geven den tienden van peperkruid, anis en del en gordon, aber zijn niet dat het wichtje is, je reicht, erbormend en trui te zijn. Dit is wat je hebben, houden donen zult, ohne dat ander te onjaloten. Blinge leider, megen ze je ruut, aber kmele schluck je op. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, dan je merken je koffels en schieven van buiten kraakt rein, wat je door binnen hebben, heb je in je jeer toop geroofd. Je blinge fariseer, merkt je koffels en schieven van binnen rein, dan worden die van buiten ook rein zijn. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, heichler, je zijn zo als ongewitte grever, van buiten stroom, maar van binnen vol vuilende karper en doden knurkers. Jeroen zo laat het je, van buiten ook als je raagde manen, maar van binnen zeg je, je zaadsloze heichler. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je buien fijne greven voor de profeten en putsen de je raagde ere grafsteinen en zaaien, want wie en onze vaders ere tijd geleefd houden, wie worden niet met je geholpen hebben, de profeten er bloot te vergeten. Daarmee zeg je, dat je die ere zeens zendt, die profeten omgebracht hebben. Dan merkt je voordat er een moot nu val. Je slangen, je jeft je slangenbroedsel. Waar reken je je oordeel voor de haal verdampt te zijn uit de wereld te komen? Ik zei je ook wel je profeten, wijze mannen en leraar schekken. Eentje van die wil je doodmerken, een andere kritsen, eentje wil je in de scholen prielen, en hier aanzennen van ene stout naar de andere, zodat op je al dat je rechte bloot komen wordt dat op deze eed vergoten is. Van den onschuldigen Abel zijn bloot aan, wat Zachariah zijn bloot, den je tussen den tempel en den altaar doodmurken. Ik zei je waarhoofdig, al dit wordt over dit geslacht komen. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten doodmurkst, en die steen is, die je schekt weeren. Wofür kan heb ik die proefd, zo te zamelen als een klok zich de kikkel onder de vlechten zamelt,
aber du leidst dort immer nicht. Darum wird du jün Hus zu einer Wildnis worden. Ich sage dir das. Je wollen mir nicht mehr sein, was je sage worden, je sehend es die, die am Haaren seine Nomen kommt. Jesus verlässt den Tempel und ging weg, als seine Jünger kamen und ihm auf die prachtvolle Tempelgebiete aufmerksam machen. Er aber sagte an, je seien das alle nicht so. Ich sage dir die Worte, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen geloten worden, denn ich wird angeschmiert worden. Als er beim Eilbeug saut, kamen die Jünger allein nur arm und sagten, sei uns, wann er das passieren wird. Und an Wort für ein Teken wir sehen können, dort du kämst und dort diese Zeit aufschlüten wird. Und Jesus sagte an, sie sollen sich heiden, dass sie sich nicht wurde verleiden lassen. Dann wurden viele in meinen Namen kommen und sagen, ich sehe Christus. Und die wurden viele verfehren. Und die wurden von Krieg und Kriegsgeschrecht hören. Aber der Weg sieht nicht so abgerecht, dann das muss alle passieren. Aber das eng ist noch nicht da. Dann ein Volk wird gegen das andere abstoßen, und ein Königreich gegen das andere. Und da werden auf verschiedenen Städten Pestilenz, Hungersnot und Erdbeben sein. Das ist alle noch mal der Anfang von den Lieden. Und dann werden sie jü und Elend städten und jü tot machen. Und will jü zu meinen Namen bekennen, werden jü viele Völker hausen. Und dann werden viele auffallen und sich einander verroden und sich einander hausen. Und da werden viele falsche Propheten abstoßen und viele verfehren. Und weil die Gottlosigkeit wird überhand nehmen, werden die meisten Menschen ihr Leben verlieren. Aber wer bei einem Eng uthält, wird gerat worden. Und das Evangelium von Gott sein Reich wird in der ganzen Welt gepredigt worden, so dass alle Völker dort hören. Und dann wird dort einkommen. Wann je im Heiligtum dort entsatzlich grässliche seine worden, wovon der Prophet Daniel redt. Bei dit last soll dort proben zu verstohnen. Dann sollen die in Judäa sind, eine Bojen entflichten. Und wer auf dem Hus ist, soll nicht noch erst gohne seine Sachen aus dem Hus holen. Und wer auf dem Stab ist, soll nicht noch erst trägonen seine Ewerock holen. Ein Portschlamm wird dann für die Frühe sein, die ein Kind bei sich drögen oder ein Kind an der Brust haben. Bet darum, dass jene Flucht nicht im Winter oder am Sabbat sein wird. Weil dann wird ein Elend sein, so schrecklich, als es noch niemals in der Welt gewasst ist und auch niemals mehr sein wird. Und wenn die Dörer nicht wären verkehrt worden, wird kein Mensch geblieben sein. Aber um die Utgewählte erhalten halven, waren die Dörr verkehrt worden. Wenn dann irgendwer sagen wird, kickt, hier ist Christus, oder da ist er, dann lebt dort nicht. Dann da waren falsche Christusen und falsche Propheten abstoßen und große Tekens und Wunder donen, so dass sie wann mehrlich sogar die Utgewählte verfehren. Kickt, ich hab je dort am Verut gesagt. Und wenn sie nu zu je sagen, kickt, hier ist eine Wildnis, geht er nicht noch. Und wenn sie sagen, kickt, hier ist Bennen eine Koma, ihr lebt dort auch nicht. Denn so aus der Blitz vom Osten kämmt und wird im Westen schient, so wird es damit sein, wenn die Menschen sehen kämmt. Wo ein Dodja lief liegt, sammle sich die Odler taub. Furt von der Dörr mit der dort Elend durch sind, wird die Sonne verdunkeln, und der Mond wird auch nicht schienen, und die Sterns werden vom Himmel faulen, und die Himmelskraften werden abgeschädigt worden. Und dann wird den Menschen sehen, sie ein Teken am Himmel zu sein sein. Dann werden alle Völker ab ihr jammerieren. Und sie werden den Menschen sehen, ob ein Himmelswolken mit Kraft und Herrlichkeit kommen seinen. Und er wird seine Engel schicken, lüd mit den Trompeten zu blosen. Und er wird seine Utgewählte aus alle vier Windrichtungen sammeln, von ein eng Himmel bei dem anderen. Dann lehrt dit vom Feigenbaum, sobald aus seine Aster sauftig worden und Blätter kriegen, weet je dat die Sommer dicht bij is. Grootse ook, wenn je dit alles seinen, weet je dat die dicht verre der is. Ik zei je de Wahrheit, dit geschlacht wordt blieven, wat dit alle passiert is. Himmel en Erd worden vergonen, aber meine Wied worden nicht vergonen. Aber wanneer die Dag oder die Stund seine wordt, weet keiner, nicht einmal de Engel im Himmel,
ook nicht die Seen. Dort weet bloos die Voder. So aus der Tonoa seine Tiet wir, wortet ook seine, wann die Menschen sehen, komme wort. So is het dann wir, eie, dort grote Wort erkennen. Ze alten en dronken, ze frieden en befrieden zich, wat on den dag aus Noah en de Arche en jink, en ze dat nicht wisten, wat dat woord er kam, en aan alle met reed. Zo wordt het ook zenne van die menschen zeen komen woord. Dan worden twee mannen op een stap zennen, einer wordt met genomen worden, en einer wordt terugbleven. Twee vrouwen worden met de hand meel molen, eine jijt met, en eine blijft terug. Daarom werkt, dan je weet niet wann dag je haar komen wordt. Dit aber zal je weten. Want de huis wird je wist houdt wanneer de nacht de dief komen wordt, dan wordt hij je werkt hebben en niet loten en zijn huizen inbreken. Daarom moet je ook reed zijn, dan de mensen zien kämt eine stund, waar je niet door met rekenen. Wer is de trüe, weise knacht, den zijn haar even zijn huishoud gezaad haft, en toe reicht de tiet eten te geven. Goed verdient je nacht, wann de haar am dobi traft, wann hij kämt. Je leeft wat ik u zei. Den wordt hij even al zien haben goed zaten, maar wann dat een beise knacht is, en toe zichzelf zegt, mijn haar kämt nog lang niet, en anfangt man zijn metknachts erom te schlonen, en met andere lüde jongens taub te vreten en te zuipen, den knacht sein Haar wird an den Dag kommen, und den he nicht damit regnet, an eine Stunde, an der he nicht damit daran denkt. De wird dann seine Strophe kriegen, und mit der heichle Taub durchsenden motten, wo sie heilen und mit den Tänen knirschen wurden. Dann ist das Himmelreich auch damit zu vergleichen, wo tien Jungfrühlied ihre Lampe nehmen, um den Brigum entgegen zu gehen. Fief van die wären klug en fief wären nicht klug. Die fief klugen nehmen buiten ihre Lampen ook nog ne krok eilig met. Die andere fief aber wären dwals genoeg nicht eilig met te nemen van ihre Lampen. Als die Brigham no zich luren leidt, waren ze alle schleiperig en schleipen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal in je schrecht, de Brigham kämt, komt am entgegen. Dann stunden der Jungfrühlied alle Tieren ab und putzten ihre Lampen. Dann sehten die Dwautsche Fief zu der Klöcke. Jeft uns wort von jüne Eil, dann unsere Lampen gonen üt. Aber die Klöcke sehten zu an, für uns alle regt dort nicht tau. Gott lebe und kept für jü selbst. Und als sie jingen Eil kepen, käm die Brigum und die da red wieder jingen, mitten zu der Kast, en die der wordt toegesloten. No her kamen de dwoutsche fief en zeiden, haar, haar, lood ons een en. Hij aber zeid, ik zei u de waarheid, ik kan u niet. Daarom ziet waken, dan je weet niet den dag, noch de stund, wanneer hij komen woor. Dat himmelrijk wordt zo zennen, als van een man op een reis voer, en zijn deiner roept, en aan zijn familie aanvertrouwd. En hij heeft den eersten fief pingeltjes gold, den anderen twee en den derden eind, en jedem donor als hij hem staan weer te hanteren en voorwaai. En die de fief gekregen houdt, ging voort en handel doormet en je won fief meer. Zo ook die met de twee, je won twee meer. Maar die maar eind gekregen houdt, ging en begroof zijn haren zijn gold. Dan om de lange tijd kwam de haar met zijn deine te verrekenen. Dan kwam de eerste, die de vijf pingeltjes gekregen houdt, en bracht zijn haren vijf meer en zei, du geefst mij vijf, en ik heb door met vijf meer gewonnen. Zijn haar zei toe aan, du gouda truie knaag, du haast goed gedonen. Du best even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met dienen haren met. Dan kwam die met de twee ver en zei haar, du geefst mij twee, en ik heb door met twee meer gewonnen. Zijn haar zei toe aan, haast goed gedonen, goed dat truie knaagt. Du best even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met die haren met. Dan kwam ook die ver, die eentje kregen houden zei haar, ik wist dat du een hoorde man best. Du arends door wo du niet gezeid hast, en zamelst door, wo du nicht in de rie gebracht hast.
Daar werd weer mijn angst, en ik ging en begroef dien geld in de eed. Hier hast du dat dingje. Zijn haar oberzeete arm, du bezer fühle knacht. Du wist dat ik arend, wo ik nicht gezeid heb, en zomel, wo ik nicht in de rie gebracht heb, dan hast du mijn geld zult hebben in de bank gelegd. En dan, wanneer ik kwam, had ik mijn geld met interest gekregen. Dan neemt Amo dort eine Weich und geeft dem dort, der die Tieren haft. Dann wer immer der haft, dem wird mehr gegeeft worden, dort die voll abhaft. Wer aber nicht haft, von dem wird noch dort genommen worden, wird er haft. Ein Schmied den nutzlosen Knecht errüht in der Distanz, da wurden die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Wann die Menschen sehen, in seine Herrlichkeit kommen wird, an alle Engel met arm, dan wordt hij op zijn heerlijke troon zetten, en verarm worden alle valken taub komen, en hij wordt die uiteindelen, zoals een hoord, de schoop van de baak deelt. En hij wordt de schoop aan zijn rechterzijde stalen, en de baak aan zijn linkerzijde. Dan wordt de koning tot die aan de rechterzijde zeggen, komt, je zendt van mijn vader gezegend, of dat rek dat voor je reed gemerkt wordt, al dan aus deze welt de grond gelaagd wordt. Dan ik weer hungrig en die geven mij te eten, ik weer dorstig en die geven mij te drinken, ik weer vreemd en die nemen mij op, ik weer nuchtig en die geven mij kleder, ik weer krank en die bezochten mij, ik weer aangestapt en die komen mij bezieken. Dan worden de gerechten te omzaaien haar, wanneer je zag wie die hungrig en geven die te eten, oder darstig en geven die te drinken. Oder wo traf wie die aus en fremden en nemen die op? Oder nörgtig en geven die kleder? Wo zag wie die krank oder faust genomen en besochten die? Dan wordt die kenig te aanzeigen, ik zei jy de waarheid. Wat je van den geringsten en je mine breder gedonen haben, dat ha je aan mij gedonen. Dan wordt hij to dee aan zijn linker ziet zeigen, wach met jy. Je vervluchte, am eeuwen vier nen dat van den dievel en zijn engel reed gemerkt is. Dan ik weer hungrig en die geven mij niet eten. Ik weer dorstig en die geven mij niets te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij niet op. Ik weer nuchtig en die geven mij niet de kleding. Ik weer krank en am gevangenis en die komen mij niet bezieken. Daar worden die ook zeggen, haar. Wanneer je hebt wie die hungrig, oder darstig, oder fremd, oder nötig, oder krank en faust genomen gezeinen, en hebben die niet bedeind. Dan wordt hij aan antwoorden, ik zei jy de waarheid, wat je aan mijn geringsten broeder niet gedonen hebben, heb je mij ook niet gedonen. En die worden in een eeuwige stroof aan hen gonen, die gerechte over een eeuwige leven. Als Jezus met zijn reden derg weer zei, hij te zijn jongen, je weet dat evenmorgen dat Pasafest aanvangt. En dat die mensen zien, dan wordt handgegeven worden dat ze am kritzen. Dan kamen de hoge priester en de ältesten van volk bij Caiaphas en zijn Paulus taub, om door even te beroden wo ze Jezus derg lest, geriepen en doodmerken konnen. Ober ze zeiden, bloos nicht op een fast, dat het nicht een oproer manke mensen jaft. Als Jezus en Bethanien en Simon den Utsautschen zijn huis weer, keem de früh no arm, die houden alle bauster glasje met zeer dieren scheinrikkende eil, nou ze om desch zout, goot ze arm dout op m kop. Ob als de jenge dout zagen, werden die verdrustlich door even en zeden, woram zo in de grond brengen. De eilhout kon dier verkocht worden, en dan dout van de arme gegeef worden. Jezus ob wist wat ze dachten en zeed, te wat merk je de früh dat schwor. Ze haf wat zeer scheinet van mij gedonen. De orme ha je immer bij u, aber mij woor je nicht immer haben. Doormat dat ze mij deze eil ewe jeten deed, merk ze mij reed te begroven. Ik zei je de waarheid, wo immer dit evangelium in de ganse welt wordt gepredigt worden, wordt dit van er vertaald worden, om aan er te denken. Dan ging einer van de 12, Judas Ischariot, num hohen Priester en zeid, wat wird je mi geven, wenn ik am ju en hang leveren do? Ze tolden am, dart ich selber stecker.
Van dan aan zocht hij nog een gelegenheid om te verroden. Den ersten vastdag, aan den ze dat zette brood aten, kamen ze de jengen naar Jezus en zeiden, wo zal wie voor die oostermolte toereden? Hij zei to aan, goot naar de stad, naar zoon en zoon man, en zei to aan, de meester laat die zeien, mine tijd is nu hier, dat ik en dien huis met mine jengen toop, de oostermolte eten wel. En de jengen deden wat Jezus aan beveel, en mogen door dat oosterlam reed. Als het avond wordt, zat hij zich met zijn 12 om dash. En während ze alten, zei hij, ik zei u de waarheid, einer van u wordt mij verroden. Dit stemt aan zeer treurig, en ze vongen aan, einen om anderen, om te vragen, haar, zie ik dat? Dan antwoordt Jezus aan en zei, die zijn brood met mij toop am schatel dokt, wordt mij verroden. Met den Menschen sehen wird es kracht so herum kommen, als es von ihm geschrieben steht. Aber wehe über den Mensch, der den Menschen sehen verrot. Von dem wird es besser sein, wenn die nie wieder geboren werden. Dann seht Judas, der am verroten wird, sicher nicht ich, Lehrer. Er sagt zu ihm, so hast du gesagt. Aus den Alten nahm Jesus das Brot, dankt dafür, und brügt dort und gab seine Jünger dort und seht, Neemt een eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wijn, en als hij daarvoor gedankt had, geef hij aan dat en zei, drinkt alle daarvan, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bond, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeef worden. Ik zei u, ik wil van deze wijn niet meer drinken, maar aan jene dag aan den ik water fresh met u toop, en mijn vader zijn rijk drinken wordt. Als ze een dankleid gezongen houden, gingen ze eruit naar Eilburg. Dan zei Jezus toe aan, deze nacht wil je alle te faul komen. Dan dat staat geschreven, ik word een schoophoord slonen, en dan wordt de Heer uit een einranen. Maar wanneer ik eerst waar de leven opgestonen zie, dan wil ik ver u naar Galilea gaan. Dan zei Peter toe aan, wanneer de aandruk alle te faul komen, ik wil niet. Jezus zei tot hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben dat u mij kanst. Peter zei tot hem, en wanneer ik met die sterven moet, ik zei mij niet los van die. En zo zeiden de jongen alle. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei tot zijn jongen, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog weer gaan en beden. Dan neem hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en aan hij kwam de angst, die hem gans treurig maak. Dan zei hij toe aan, mijn ziel is treurig en een doodes angst, blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed weder en volop me gezegd in bed, mijn vader, wanneer het meerlijk is, dan laat deze lieden aan mij voorbij gaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals du wist. En hij kwam terug naar zijn jongen, en die waren ingeslopen. En hij zei tot Peter, kun je niet een stund met mij toop werken? Werkt en bet, dat je niet in verzekering vallen. De geest is wellig, maar dat vlees is zwak. Jezus ging ten tweede maal en bed, mijn vader, want het niet mogelijk is dat deze lieden aan mij voorbij gaan. Dan wil ik die derg gaan. Dan dien willen moet je doen worden. En als hij terugkwam slepende jongen vader, en kon schier niet de uren opmerken. En hij leidt aan door en ging dat derde maal en bij dezelfde weer. Dan kwam hij naar zijn jongen en zei toe aan, doe je nog immer ruig slopen? Kijk de maal, nu is de stond hier, en de mensen zijn es verrood, dat de zinde aan worden en hen krijgen. Dan stoot nu op en dan wel vergonen, die mij verroden deed es hier. Als hij nog reed, kwam Judas, einer van die 12, en met hem een grote heerd met zebels en knappels van de eldesten en hoge priester uit het volk geschekt. De verroder houdt aan een teken gegeven door aan, wem hij kussen wordt, dat weer Jezus, den zullen ze vastnemen. En hij kwam direct naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat best u gekomen?
Dan kamen zij op en nemen Jezus vast. En denkt u, een van die met Jezus waren, trok zijn schwert eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem een uur afgesneden. Dan zegt Jezus tot hem, sterk den schwert terug, wordt hij geheerd. Dan wer dat schwert neemt, wordt hij het schwert omkomen. Ik leef je niet dat ik mijn vader door hem werden kon, en dat die mij plötzlich meer als 12.000 engel schicken wordt? Aber wo soll dann passieren, was geschrieben steht? Dit moet so kommen. Dann seht Jesus to de Schor. Sei je mit Säbels und Knappels gekommen, mich te griepen, als weil je dort mit den Reiber te donen haben? Ik hab je ein Dag noch anderen am Tempel gesäten und geleerd, und je habe mich nicht faustgenomen. Aber dit passiert alle, dat so herumnimmt, als de Prophet geschrieben haben. Dann leiten die Jünger am Stärk und flühen davon. Die Jesus faustgenommen hauden, leiden am dann weich noch kei fast den hohen Priester in Hüs, wo die Schriftgelehrten und Älteste taub wären. Peter aber jink von wedem hingeraun, wat ab dem hohen Priester in Hof, und jink und sah sich mit de weich der taub dol, um zu sehen, wo sich dort herum nehmen würde. Nu sagten die verste Priester, an der ganze Rot nur falsche Geteignisse jägen Jesus, dass sie am Tod merken können. Aber sie fangen kein Grund dort, waren auch viele und falsche Geteignisse jäven. Zuletzt kamen zwei Fähr und Seiden, des Mann hat gesagt, er kann Gott sein Tempel dolrieten, und an drei Dörr war da abbühen. An der höhere Priester stund ab und seid, hast du dort keine Antwort? Was sagen die Männer gegen die? Jesus aber wir stell. Der hohe Priester sagt ihm, ich verlange nu an den lebenden Gott seinen Namen, dass du uns sagst, ob du der Messias, der Gottes sein bist. Jesus sagt ihm, du hast so gesagt. Aber ich sage dir, wenn dit ist Eva erst, dann wirst du den Menschen sehen, wie den allmächtigen Gott zu rechter Hand sette seinen, an seinen, dass er auf ein Himmelswolken wiederkommen wird. Dann reit der hohe Priester sich die Kleider zwei und seht, hei haft, ja lastet, te wort brück wie noch mehr Tekens. Je habe sin lasten nu gehirt. Wort es jün Urteil. Sie sehden, hei haft den Tod verdient. Dann sprie sie am ent Gesicht und schlüren am mit de Füßen. Andere heiften am ent. Und sehden, sei, wo, du Christus, wer haft die geschlüren? Peter saut büten ab dem Hof, aus dem Dienstmerke käme und zu ihm seht, du wirst auch mit diesem Jesus von Galiläa. Aber er verlucht dort Dorf an Aula und seht, ich weiß nicht, von wo du redst. Und als er rüt nun Purt gegonen wir, sag ihm ein anderes Merke und seht zu dir, die da wären, dessa wir auch mit dem Jesus von Nazareth. Hij verlucht dort noch einmal en schweer darop dat hij den Mann nicht kannt. Om een stoutje kämen, die da ook stonden, no peiten en zeden, du bist je was ook einer van die. Dan die spreuk verrot die. Dan fong hij aan te flieken en te schweren en zed, er kann den Mann nicht. En plötzlich kreeg de hoon. Dan dacht Peter aan die wied, die Jesus zu hem gesagt houd. Ehe der Hohn kreie Wort, wirst du die dreimal von mir losgesagt haben. Dann ging er rüben und viel betterlich. Dann zum Morgens werden alle hohe Priester und Ältesten aus dem Volk taub und beschlossen, dass Jesus soll totgemerkt worden. Und sie bungen am und leiden am Weich und übergeben am an Pilatus. Als Judas, der Jesus verroden hat, sagt, dass Jesus zum Tod verurteilt ward, deed hem dat leid wat hij gedonen houd, en bracht hij daar zichzelf stekker terug naar de priester en ältesten. Hij zei, ik heb je zindigd, ik heb onschuldig bloed verroden. Zij zeiden te arm, wat heb wie daarmee te donen? Daarmee moet u die zelfs weten. Hij schmeet dezelfde stekker in tempel aan en jink en hangt zich op. De hoge priester hoven dat geld op. Zij zeiden aber, wie kunnen dat niet aan de kous leien, dan dat als bloed geld. Dann beschlossen sie damit, dort Steck Lohn zu kapen, wo die Topstrecker ihren Leim hernehmen,
om da boven de utlander die in Jeruzalem storven te begroven. Daarom heet dat stek land wat van de dag Blootaka. Dan passeert dat zo als Jeremia.

Gedien am tempel, reit van boven wat ongen uit en ein, en de eed schadderd en de steiner spoulden. Da mögen sich ook veel jereven open, vele van de heilige die al gestorven weeren stonden op, en kemen uit de jereven eruit, als Jezus is van dood opgestonden weer. De gingen en de heilige stouten aan, en bejeien den vele. Als de hauptmaun en de soldaten die over Jezus werkten dat eed beben, en wat er nog alles passiert zagen, wordt dan doch jammerlich angst en zeiden, je wist als dit doch God zijn zeen gewaast. Er werden ook veel vroegers, die van wied ophausten, die van Galilea gekomen werden, en am deinden, mangt die wie Marie Magdalena, en Jacob en Jozef ere mutter Marie, en Jacob en Johann Zebedeus ere mutter. Als het eerst ovend wordt, kwam Jozef, een rijke man van Arimathea, ook een van Jezus in de jinger. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus in een lief hebben kon. Dan bestaal Pilatus dat ze hem den geven zullen. En Jozef neemt den lief en wikkelde den en een reinet kartuin lurken aan en leed den aan zijn eigen niet graf dat hij houdt een steen in een haken loten. En hij rolde een grote steen voor deur en ging ervan. Maria Magdalena en de andere Maria houden zich beide bij dat graf doelgezaad. De volgende morgen, dat is, als de eerste vastdag Eva weer, sammelden zich de Pharisäer en hoge priester voor Pilatus. En zeiden, ons is groot bijgevallen dat dit schwindler zeid, als hij nog leeft, dat hij om 3 dagen van dood opstonden wordt. Dan jaf aanordnung, de eerste 3 dagen streng over dat graf te werken, dat ze de jingen niet kunnen komen en aan waar stelen. En dan zeien, hij is van dood opgestonden, dat die mensen nu, to laatst, ooit bedrogen worden als vereerst. Pilatus zei te aan, hier heb je soldaten, God en merk dat ze zeggen als ze kennen. En ze jingen, en verzekerden dat graf door met dat ze den steen verzeilden en de soldaten moesten werken. Als de Sabbat even weer, tijdig den eerste dag in de werk, gingen Marie, Magdalena en de andere Marie dat graf te bezijnen. En wat het ook jaf, door weer plotseling een grote eerdbeben, dan den haren zijn engel kwam van hemel erop en rolde den steen weg en zat zich daar boven dol. Zijn gezicht scheen als een blitz en zijn kleider weer schneewit. En de wachter gruwde zich zo zeer dat ze zetterden haan vallen, als wanneer ze dood waren. Aber de engel zei tot de vroegers, ze zullen zich niet verrichten. Dan ik weet dat je den Jezus zieken, die door je kruisigd wordt. Die is niet hier, die is opgestonden zoals hij zeed. Komt kijkt, wo hij gelegen heeft. Dan gaat schwind en zegt zijn de jinge dat hij van dood opgestonden is, en dat hij naar Galilea gone wordt, door wo je am zijnen. Dit is wat ik u te zeggen heb. Dan gingen ze schwind vom graf weg en furcht, aber waren ook zeer vrouw, en raanden naar zijn jinge en zeden aan dat. En denkt u, Jezus bejegen de vroegers en begrijst aan, en ze gingen noda, vallen ver am dool, hielden am on een feit, en deden am aanbeden. Dan zeed Jezus toe aan, furcht u niet. Gott en sag, meine Breide, dat ze zullen naar Galilea gonen, do waren ze mij zijnen. En während ze gingen, gingen waaltje van de wachter en de stouten aan, en zeiden de hoge priester alles wat je worden weer. En als ze met de eldesten taub waren en rood sleurden wat te donen weer, geven ze de soldaten de grote som geld en zeiden, zag de mensen, zijn jingen kemen de nacht als wie slepen en stolen am waag. En wanneer de gouverneur dat wordt te horen kreeg, dan wordt wie den tevreden stellen dat die niet worden in trouble komen. Dan nemen ze dat geld en deden, zoals aangezegd wordt, en de geschicht is onder de Juden wat van derde dag verspreid. De 11 gingen dan naar Galilea naar den boog, zoals Jezus bestaald houdt. En als zij hem zagen, deden ze hem aanbeden, welke over twijfelden. En Jezus zei toe aan, mir is alle gewalt gegeeft am himmel ook op eden, dan gaat nu en merkt jinge on je alle velken, en deipt die aan den vader, den zeen en den heiligen geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik u bevolen heb, en verloot je doorop,
dat ek immer by jou sien, solang as dit die wêreld is. Dat evangelium van Jesus Christus God sien en sien funk so aan. Am profeet in Jesaja staat so geschreven, ek wou meinen engel verabschecken den weich van die reid te merken. Ne stem die in de wildnis lüd schrie wordt, merkt den haaren en weich reid, merkt am en glicken stech. Dorab kem je haun in de wildnis en predigt, dat ze zich zullen bekeren en diepen loten, dat aan de zinden vergeeft worden. En dat volk uit gans Judea en alle man uit Jeruzalem gingen haan en leiden zich van arm en Jordan diepen en bekenden ihre zinden. Je haun droeg een kleed van kameelhoor en een ladenen gord om een lengden en oud heischraken en willen honig. Hij predigde en zei, no mi kemt een de storke als als ik, en ik zie het niet eenmaal weer, dat ik me ver aan bek de show op te lezen. Ik diep je met water, die bewoord je met een heilige geest diepen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam, en zich van Johannes en Jordan diepen leid. En zo bald als hij uit het water steeg, zag hij dat zich de hemel opmuk en dat de geest zich zo als een duif op hem zaad. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien, met den zie ik zeer tevreden. En voert doorop bedwong de geest aan me ruut in de wildnis te gonen, en hij weer 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van zoton verzocht, en de engel deinden aan. En als je houden eerst vals genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigde het evangelium van Gottesrijk, en zeed, de tijd is gekomen, en dat Gottesrijk is hier. Bekeert u, en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus aan Galileische meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads aan water schmieten, dan dat weer een verscher. En Jezus zei toe aan, kom met mij met, ik wil uit u mensenverscher maken. En ze verleiden door op een steed er een naads en gingen met aan. En als zij een beet wieder gingen, zag hij Zebedeus, zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, en een lam er een naads reed maken. En hij ziemde niet, die ook te roepen. En die leidden er een voordat Zebedeus met er aangenomen mannen en een lam, en gingen met. En ze gingen ook op haar naam, en als ze als de Sabbat kwam, ging Jezus en de synagoge in en vond aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig en niet zo als de schrift leerde. En je rood dan weer aan er synagoge een man met een onreinen geest, die schreef en zei, wat hebben we met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wer du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol aan stel te zijn en den man te verloten. De beze geest kweelde den man schrakelijk en kwam met een grote geschrecht eruit. En alle man staunde door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer? Hij heeft gewalt over de andere geesten en de harchen aan. Maar wat Jezus gedaan had, dreed zich schwind rond, zodat ze dat bald en een gans Galilea wisten. Zo bald als ze de synagoge verlaten, gingen Jezus, Jacob en Johan met Simon en Andres met naar hun woning. En ze zeiden Jezus dat, dat Simon zijn schwermutter krank te bad weer en het fieber had. Hij ging aan, voet er aan de hand en halp er op. Dat fieber verleed er en ze vond aan te bedienen. Als dan zo over de eerste zon onja weer, brachten ze alle hand kranke en bezetene naar Jezus. De ganse stout sammelde zich voor de en Jezus heilde veel van ihre verschillende krankheden. Hij dreef veel dievelen eruit. Hij leidt de dievels op een reden, dan die wisten wer hij weer. Aan nächsten morgen tijdig, bij diest stond Jezus op, verleid het huis en ging naar een eenzame steed te beden. Peter en die met hem waren, zochten zich aan, en als ze hem vongen, zeiden ze, alle man ziek nu die. Jezus zei, wel we aan de wijn gaan,
når det der på det dich bisend, da jeg da også predien kan. Den dort erst, hvor du ikke komme si. Og derop reist hei der gans Galilea, predigt en synagogen en dreif divel ut. En mann med dem utsats keip no arm, fall op i kneien en prachet arm, om je reinig te worden, en sed, wann du west, kaust du mir reinigen. Jesus jaume dort eva arm. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanreed en zeed, ik word dat donen, zie rein. En als hij dat zeed, kwam de uitzalzer eruit en hij weer rein. Jezus schekt hem plotseling weg en wordt hem streng en zeed, zij die ver dat u dat keinem zaaien worst, aber go en stal die den priester ver en breng, zoals Moses bevolen heeft, een opfer als een bewijs van die reinigung. De man begint en maakt de ganze geschichte bekend. Hij redt zo veel davon dat Jezus niet meer vrij en de stad en hen gaan kon, maar meer en heimliche oorschaften bleef. En toch kwamen de mensen van alle wegen naar hem. Als Jezus en Paul de Lothar waren naar Capernaum kwamen, hielden de mensen dat hij een huisje komen weer. Dan kwamen zo veel taub dat ze gewoon buiten van de deur niet meer ruim weer. En hij predigde dat woord. Daar kwamen ook vijf mannen naar hem, die in je leemden druren. En wil er zoveel mensen waren dat ze hem niet bij Jezus brengen konden, maken ze groot boven Jezus een loch der hem dak en leiden den je leemden met madraadstoop ver Jezus erop. Als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den je leemden, mijn zoon, die zijn die zinden vergeeft. Door zouden zonen van de Jezatsesleraar, die bij zichzelf dachten, waarom reed dit man zo? Dat is je laatst dat. Wer zest als God kan zinden vergeven? Jezus moogt en zien juist zeer bold wat de mensen bij zich hem hoorten dachten en zei te hem, waarom denk je zo over de zaag? Wat is leichter tot in je leemden te zeggen? Die zijn de zinden vergeeft, oder te zeggen, sto op, neem dien baden go. Aber dat je weten kennen dat de mensen zijn hier op ierden de kracht haft zinden te vergeven, zeet hij tot den geleemden, ik zei die sto op, neem dien bad en go naar huis. Hij stond op, neem zijn bad en ging eruit zodat ze am aula zijn konden. Ze wunderde zich aula door Eva en loofden God en zeiden, zo wat is dit, hab wie nog niemals gezeinen. Jezus ging nog eenmaal eruit noem meer Eva, en hem kwamen een grote schoofhanger aan, en hij leed aan door. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in een zoon Levi, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei tot hem, kom met. Levi stond op en ging met. Als Jezus bij Levi aan huis te middag weer, hadden veel taxcollector en zender met hem en zijn jonge taub. Dan er weer een veel die met hem metkomen. Als de schriftgeleerden en fariseer zagen dat hij met de taxcollector en zender taub had, vroegen ze zijn jonge, waarom had hij met taxcollector en zender taub? Als Jezus dit hier zei hij toe aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranken. Ik zie niet gekomen de gerechten en te loden over de zender. Als je houden zijn jonge en de fariseer fausten deden, kamen eindje en vroegen aan, wo kämt dat je houden zijn jonge, ook de fariseer er jonge fausten, en dienen over niet. Jezus zei, wo kennen den brigum zijn jaast fausten, während hij nog bij aan is? Zolang als de brigum bij aan is, kennen ze niet fausten. Aber de tijd kämt dat aan de brigum wordt waargenomen worden, en dan worden ze ook fausten. Keiner wordt een oude kleed met niet zeig vlekken. En wanneer dat weer wordt dat niet van oude losrieten en dat loch weer bloos zoveel geraten. En er jit ook keiner niet wien en oude wienladers. En wanneer worden de laders opplaatsen en dan weeren de wien ook de wienladers beides verbrokt. Einen Sabbat ging Jezus der getreed vlekken en zijn jenge vongen aan oren te plekken en uit te rubbelen. Dan zeiden de fariseer te hem, kijk toch wat die jenge om Sabbat doen, dat is niet recht.
Hy sê toe aan, Hab jy niemals geleest wat doof deed, as hy en die die met aan weer een hongrig en een nood weeren? Wou die dan, als Abiater hoe priester weer, am Gotteshuis en een jenk, en dat brood oud, dat God je weet wie en zes kinder eten durf als de priester, en die ook jef die met aan weeren? Dan zegt hij toe aan, de Sabbat is door om de menschen er het halven, en niet de menschen om den Sabbat zien het halven. En daarom is de menschen zien ook haar even den Sabbat. Op een ander moel als Jezus en de synagoge nen jink, weer door een man met een verdreide hand. Wil een je nun een oorzaak zacht in Jezus te beschuldigen, stelde zij zich op een luur, te zijn of hij den om Sabbat heilen wordt. Jezus zei tot den man met de verdreide hand, sto op en kom her. Dan vroeg hij aan, wat der wie noem je zaads no om Sabbat doen? Goudet oder schlachtet, dat leven raden oder ombrengen. Obwijl keiner zei wat. Jezus kijkt zich aan, en oeiert zich door even, dat ze zo hoort en stierkoppig wären. Hij zei tot den man, strak die hand uit. Hij strakte uit, en die weer zo gezond als de andere. Dan gingen die Pharisäer eruit en houden een beroding met Herodes, zijn diener, wo ze Jezus even wat ziet brengen konden. Jezus verleidt met zijn jinger nog meer, en van Galilea kwamen aan een grote schoof heraan. Als ze hierden wat hij alles deed, kwamen veel mensen nog aan van Judea, Jeruzalem, Idumea, van Hingrem Jordan en van Tyrus en Zeden. Wiel door zo'n schoof kämen, zei hij te zijn jinge, ze zullen niet kleine lam voor arm reden mogen, dat ze arm niet bedreigen kunnen. Dan hij had vele geheild, en de kranken drängden zich doorop voorop, dat ze arm aanreeren wollen. Wanneer de beze geesten arm zagen, vallen die ver arm doel en schreeuwen, du best God zien zijn. Hij aber verbood aan streng, te zeigen wer hij weer. En Jezus ging aan een boy en roept zich die met die hij door hebben wil, en die kwamen nu aan. En van die stelde hij 12 aan zijn apostel te zijn, en dat die bij arm zijn zullen, en dat hij die uitschakken kon te predigen, en dat hij die kracht hebben zullen, kranken te helen en duivels uit te drijven. En hij stelde die 12 aan, Simon, den hij Peter noemde, Zebedeus zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johannes, Den aand hij nog heer, Boaneers, dat meint Donna Kiedels, en Andres, en Philip, en Bartholomeus, en Matthias, en Thomas, en Alfeus in en zijn Jacob, en Thaddeus, en Simon van Cana, en Judas Ischariot, die am nog heer verroden deed. En ze kamen naar huis, en daar kwam waarder zo veel volk toop, dat ze niet ruim houden om eten. En als de zien je dat hierden, jingen de haan en wollen arm metnemen, dan de mensen zeiden, hij weer niet meer ganz kloor am kop. En als de schriftgeleerden van Jeruzalem kamen, de zeiden, hij haft den Belzebub, en derich de dievel eren boorsten, drift hij andere dievels uit. Dan roept hij aan noda en funk aan to aan der gelijknisse te reden, wo kan een zo ton den anderen uitdrijven? Wann ein Rick sich mit sich selbst uneinig wird, kann dort nicht bestohnen. Und wann eine Hüßfamilie sich spult, kann so ein Hüß nicht bestohnen. Und wann so tun jegen sich selbst absteht und sich nicht einig ist, kann den nicht bestohnen. Und dann ist es mit einem Üt. Und ein starken Mann, sein Hüß kann keiner anbrechen und rufen, wann er den starken Mann nicht erst bringt und dann sein Hüß ütplündert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer op je in den Heilige Geist lastert, kan niemals verjeven krijgen. De heeft zich een eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeiden, hij houdt een onreinen geest. En zijn moeder en zijn breider kwamen wat verder daar. Ze schekten wem en leiden hem ropen. Daar zaten veel mensen om hem en ze zeiden toe hem, kijk hem al. Dine Mutter en dine Breider zijn buiten en zeker nog die. Hij antwoordt en zei toe aan, wer zijn mijn Mutter en mijn Breider? Hij kijkt om zich naar die om aan zouten en zei, kijk hem al,
Dit sind meine Mutter und meine Brüder. Dann wir immer dort deit, wat Gott verlangt. Erst mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Bei einer anderen Gelegenheit wie Jesus war da um mehr und funkt dort an zu lehren. Und da kamen so viel Taub, dass he ein Lamm auf dem Wolter stieg und sich dolsad, und dem auch sind Menschen auf dem Land um Eiverstunden. Und he lehrt an viel der Gelegnisse und seht beim Lehrer so. Hör ich nur dit. Da jink ein Mann erruht sein. Und dort kam so rum aus dem Mann seid, voll von der Sotwald auf dem Weich, und die Vögel kamen und frauten dort ab. Wald davon voll auf dem Steine hin, wo dort nicht viel Erd haut, und dort kam bald ab, wie dort nicht deep eine Erd wär. Und aus die Sonne erst ab wär, verbrennt dort, und wie dort nicht warteln haut, verdreht dort furz. Wald von der Sot voll manche Disteln, und die Disteln kamen ab und steckten dort, und dort braucht auch nicht ne Arend. Aber wort von die Sot voll ab gode Eid. Dort käm ab und was und braucht ne Arend. Ein jet dartig, ein jet zastig, und ein jet sogar hundertmal so viel. Dann seht Jesus, wer seine Uhren zum Horchen haft, dem Lot Horchen. Aus Jesus allein wir kämen seine 12 und noch andere und frühen, wort dort Gleichnis bedienen soll. Hei seht du an, Jü erst dort gejeft worden, dort Geheimnis vom Gottesreich zu verstohnen. Aber today, die noch Büte sind, wird alles der Gleichnisse geredet. So, dass sie da nur kicken und doch nicht sehnen, dass sie da nur horchen und doch nicht verstohnen. Dann war sie wurden, würde sie umkehren, nur Gott gönnen und die wird an vergeben. Und er sagte an, verstoh je das Gleichnis nicht? Wo wollt je all die anderen Gleichnisse dann verstohnen? Die dort seid, seid dort Wort. Und jetzt sind die am Weich. Wo dort Wort je seid Wort, und so schwind, als sie dort hören, kommt so tun und nimmt dort Wort Weich, dort an es je seid worden. Und so ist es doch mit die, wo die Sot auf dem Steinigen je seid Wort. Die dann, was sie dort Wort hören, dort Wort mit Freuden abnehmen. Aber will sie nicht können je warteln an sich haben, es dort nicht ablang, dann sie bald, als sie wären dort wurd Lieder motten, und neue Stone waren, faulen sie auf. Dann sind noch Söhne, bei denen dort wurd manche Disteln gesagt wort. Dit sind die, die dort wurd gehört haben, aber dann kommen die Sorgen um dit Leben, und die bedrehen der Rechtum, und dort verlangen nur manche andere Dinge an, und dort wurd kaum nicht Frucht bringen. Und das sind die, bei denen das Wort auf gute Erde gesagt wird. Die hielten das Wort, nehmen dort ab und brachten Frucht. Dartig, zastig, auch hundertmal so viel. Jesus said, wort ne Lamp, und dann gebracht, um euren Bett oder euren Armer zu stahlen? Wort ihr nicht gebracht, um ein Lampenhüller zu stohlen? Dann dort das nicht verstärken, dort nicht offenbar wird, und nicht heimliert, dort nicht für den Tag kommt. Wer Uhren haft um Hirn, dem Lot horchen. Und er sagte an, seht versächtig, nur wollt ihr horchen. Dorn aus die anderen Taumeten soll jü Taumeten worden. Und jü soll bovenan mehr gejeft worden. Dann wer da haft, dem wird mehr gejeft, und wer nicht haft, dem wird dort noch wahrgenommen, wollt er haft. Und er sagte, mit dat Gottesreich erst dat so aus mit den Mauen, de Sot ob sin Lohn streit. Und auf heide Nacht schlaft, oder über Dach herum is, de Sot kient und wost, wann he ook nicht weit wo. Dann die Erd bringt uit sich selbst, erst dat Haulem, dann die Ohren, und dann den vollen Weid, und die Ohren vor den Dach. Wann dat getreid is, rieb erst, laat he dat Fuhrt aufheiven, dann dat es dann tiet zu eisten. Und he seht, wo soll wie dort Gleichnis schildern? Oder der Wort für ein Gleichnis soll wie dort verstahlen? Dort ist so aus einem Samenkuren, dort ist dort kleinste Kuren dort eine Erde geplant wird. Aber wann dort ihr schon seid, erst, was dort ein Wort geraten aus allen anderen Planten am Garten? Und kriegt so eine große Aster, dort die Vögel in ihrem Himmel sich am Schalten ihrer Aster bühen. Der viel so eine Gleichnisse predigt, hat das Wort, ohne aus sie am verstohlen können. Und er redet auch nicht anders als der Gleichnisse, aber seine Jünger mögen alles klar, wann er mit einem allein wird.
En als het dan eerst ovend wordt, zeed hij toe aan, wel wie Eva voor nu de ander ziet. En ze leiden dat volk gewonnen en nemen aan met zich. En een lam, groot zoals hij weer. Daar werden nog meer lammen. Daar kwam een sterke windstorm op, dat die walen zo veel even dat de lam rolden, dat die aanvang water in zich te houden. En hij zelfs lag veren op een kassen en sleep. Ze wirken hem op en zeiden tot haar meester, jefst du nog de ram van wie omkomen? Hij stond op en beschwicht den wind en zeid tot de walen, ze zullen zich laaien. De wind leidt nou en dat wordt gauw stil. Hij zeid tot zijn jinger, waarom is je zo angst? Heb je nog immer keinen geloven? En wordt zeer angst. En ze vroegen een aan den anderen, wer is dit? Ze goor de storm en de walen je horchen aan. En ze kwamen op de andere zijde meer en de Gadarena in de jegend. En als hij uit de lam stieg, kwam aan voet een man uit de greven in de jegend, die van een onreinen geest bezeten weer. Dis man woon in de greven en weer met nust meer te bingen, niet gemol met keden. Hij weer al vurken aan heng en feit die keed waast, en behoud nog emmer de keden twee reten en de ijzer aan de feit en stekker gebruiken. En er weer keiner die hem vals nemen kon. Hij woonde dag en nacht manke greven en een boy, schreeg en sloeg zich met steiner. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij raand aan het jegen en schmeid zich ver aan op knieën. Hij schreeg uit vollem hals, wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist in hechsten God zijn zeen. Schweer ver God dat du mij niet kwelen woorst. Dan zei Jezus tot hem, du beze geest, kom uit deze mens eruit. Dan vroeg Jezus hem wo hij heet. Hij zei, ik heet duizenden. Dan wie zijn onze velen? En hij praat Jezus immer waarder aan niet uit de jeen eruit te schekken. Door dich bij een boy grozen de grote herd schwien. Dan praagden de dievel aan, aanloten en de schwienen aan te voeren. Jezus geef aan de vrijheid, en de beze geesten kwamen eruit en voeren in de schwienen aan. En de herd van 2000 schwien moracht en meren aan en verzopen. En de schwienhoorden raanden nog stout, ook op het land, en vertaalden wat je woorden weer. En de mensen kwamen haan te zijn wat passiert weer. En als ze naar Jezus kwamen, zagen ze den, die van de dievel weer bezeten was, vernuftig in die kleed zetten, en ze verchten zich. En die dat je zijn en houden, vertaalden de mensen wat met den man passiert weer, die van dievel weer bezeten was. En ook wou zich dat met die schwiener omgenomen houden. Dan vangen de mensen aan, Jezus te prageren dat hij er jegend verloten zal. Als Jezus en de lam en entstieg, prager de man die van dievel weer bezeten was, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe, aber zeed hij zal naar huis, naar zijn familie wonen, en aan vertalen, wo de haar zich even aan erboremd houdt, en wat hij aan en zijn genood van groten gefaulen gedonen houdt. En hij ging los en vond aan, en de tien steden te vertalen wat Jezus alles voor hem gedonen houdt. En alle man wundert zich. Als Jezus waarde met de lam door de andere ziet meer je voor de weer, zamelde zich door bij hem water waarde een schoof om aan. En Jairus, een van de synagogen verstonden, kwam ook. En als hij Jezus zag, val hij aan voor de feit en praag het aan zeer en zei, mijn kleine dochter is omstorven. Kom doch en laai er die hang op, dat ze kan gezond worden en leven. En hij ging met aan met. Daar kwam een grote schoof met en drengde zich nu aan op touw. En daar was een vrouw die al 12 jaar je blaad houdt, en al der manche dokters veel je leden houdt, en alles uit je wat ze houdt, opdat weer met er in de steed beter, bloos emmer oorje geworden. Als die van Jezus hier, kwam die der allem volk van hingen aan armen naan en schiet zijn kleider aan. Dan zei ze zich, wanneer ik aan bloos aan de kleider aanschiet, word ik gezond worden. Er bloot stond plaatselijk stil, en ze kon dat hem lief feilen, dat ze van ihre pleur geheild weer. En Jezus moogt voert aan zich, dat uit aan de kracht gegonen weer, en draait zich mank dat volk om en vroeg, wer heeft mijn kleider aangeschiet?
De jenge zeiden to am, du setzt da dat volk die drängt, en dan fragst noch wer die angeschiert haft. En he kijkt zich am, de früh zu seinen, die dat je donen houd. Aber de früh, angst dat er flautert, dan sie wist wat je worden wir, keim en voll ver am dool, en zeid am de volle woorheid. En he zei to er, mine dochter, dien geloven haft die je holpen. Go em vreden. Du best van diene pleur los. Aber während sie noch red, kamen sie von der Synagogen, die Verstohner, sein Hus, und sehen, deine Tochter ist all gestorben. Woran den Lehrer noch mehr Trouble machen? Aber Jesus hielt, was durch gered wird, und sagte zu den Verstohner, fertig die nicht länger, je leif bloß. Er lädt sechs keine mitkommen aus Peiten, Jakob und Johannen, Jakob seinen Bruder. Und sie kamen door den Synagogen verstohne sein Hus und sagen den Klamour an dat jammerierende Gehiel. He jenken en en seht to an, woram so'n Klamour an so'n Gehiel anstahlen? Dat Kind erst nicht gestorben, dat schlaft. An sie fangen an, ewe am zu lachen. He schickt an alle Rüd, nehm dat Kind ihren Vater und Mutter an die mit am wären, und jingen in die Stoven en wo dat Kind wir. Hij vouwt dat kind aan de hand en zei to er, Talita kumi. Dat meint, merk je, ik zei die sto op. En dat merk je stond plaatselijk op en vong aan te gonen, dan die wie al 12 jaar oud. En ze wisten zes nust aus door even te staunen. En hij gebouwt aan zeer streng donen te zijn, dat dit keine wo te hieren kriegen. Dan zei hij dat ze, er zullen te eten geven. Jesus verleit door en ging met zijn jingen door zijn stad, waar hij thuis hield. En als de Sabbat kwam, vond hij aan er zijn gogen aan te leren. En vele, die am hielden, staunden door even en vroegen, waar haft des man dit her? Wat is dit van de wijsheid, die am es gegeven worden? Dat hij ze goor wunder doen kan. Is dit niet de holtarbeider? Is dit niet Marie er zeen? En de broeder aan Jakoben, Jozef, Judas en Simon, zijn zijn zuster niet ook hier onder ons? En ze oorden zich even aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad waar hij thuis geëerd. En maakt zijn vriendschap en in zijn ene familie. En hij kon door geen wonder doen, en buiten een paar kranke mensen die hangen op lijn dat ze gezond worden. En hij wondert zich even eren ongeloven. En hij ging en de darpa en leed. En hij vadert zich de 12 en schekt de poor wies uit en geef aan kraft over de onreine geister. En hij bevol aan, op je reis neemt 6 nuscht met als een goonstok, geen brood, ook niet een reistausch, ook niet geld en biedel, trekt je show aan, aber neemt niet 2 raak met. Hij zegt ook toe aan, en wo immer je in een huis en komen, blief door wat je de stout verloten. En wo immer ze je nicht opnemen en nicht nur je horchen, en je dan van door weggonen, dan scheddert je den stof van de feit. Dat wordt voor aan een warnung zennen. Ik zei je de waarheid, om jüngsten je recht wordt zo'n stout schlimmer aufzennen als Sodom en Gomorra. Dan gingen ze en predigden dat de mensen zich bekeren zullen. Ze dreven veel dievel uit en aan vele kranken brokten ze eil om die te heilen. Dan kreeg koning Herodes dat te heren, dan Jezus die nomen weer al zeer bekend geworden. Einde zeiden, je houdt de deper erst van dood opgestonen, en dat is waarom deze wonderwerkende kracht aan hem is. Einde zeiden, hij is Elia, andere zeiden, hij is een profeet, zoals een van de oude profeten weeren. Aber als Herodes daarvan heerde, die bleef erop stonen, je houdt den ik den kop afhaken leid, als van dood op je stonen. Dan Herodes zelfs houdt je schekt, je houdt een faust te nemen en te stoppen en te bingen. Om Herodias zijn broeder Philip zijn vrouw in het halven, die hij zich gefried houdt. Dan je houdt toe Herodes en je zegt, dat is niet raag dat u dienen broeder zijn vrouw haast. Daarom wie Herodes schwierig even aan en wil aan dood maken en kon over niet, dan Herodes vergt je houden een bewoord aan, dan hij wist dat dat een vrome, heilige man weer. Hij hoort hier nu je houden, waarom dat ook
säga beanryd vad he sed. Men emol kam ne pausende gelegenheit. Aus Herodes ab sin geburtsdag von sine hochbeamte en verstone en vernehmste en Galilea en overmol utreid, kam Herodias er dag daar nern en daunst, en Herodes en dei die met am om der sauten geval daut. Dan zei de kenig to dat merkje, vreur mi no irrend woud wat u west, ek word die dat geven. En hij versprook er met een schwoer doorab, dat hij er wat op zijn halve kenigrecht geven wordt wo no ze vreugde wordt. Dan ging ze eruit en vroeg er moeder, no wat ze vreugde zal. Dei zei, no je haun den dijper zijn kop. Dan ging ze voort schwen treden om kenig en zei, jef me nu voort op ne schief, je haun den dijper zijn kop. De kenig weer zeer en twee door Eva, aber wil hij je schworen houd, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzaaien. Dan schekt hij plaatselijk een henker en bevol aan je haun zijn kop te brengen. De man ging en haakt je haun een kop af en bracht aan den op een schief. Hij heeft dat merken den en hij heeft den er moeder. Als je haun zijn jingen dat heden, kamen die en leden zijn lief en een graf. De apostel zaumelde zich om Jezus en zeiden aan alles wat ze je donen en je leert houden. Wil er zo veel mensen aan en her gingen, zeide hij toe aan, we hebben hier niet eenmaal gelegenheid te eten. Komt, wel wie voor van ons alleen gonen, en een stootje ruwen. En ze voeren en de lam naar een eenzame stede, waar ze van zich alleen waren. En de mensen zagen aan waag voren en vele kanden aan, en uit al die steden raande de mensen de fout doorhaan en kamen door eien haan of zij. En als hij om Eva ging, zag hij dat grote show van mensen. En nam jammer dat Eva aan, dan die weer zo als schoop onen hoord. En zo vond hij vader aan te leren. Nu weer daar overal, lood no middag, zodat zijn jingen nu aan kamen en zeiden, dit is een eenzame steed en dat is al zeer lood. Check die mensen waag dat ze in de steden en darpa en om je heen konen en zich brood kepen dat ze wat te eten hebben. Hij aber zei, geeft die aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel stekken brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan bevol Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reinen gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt en opnoem hemel, dankt of hij en brukt het brood. Dan geeft hij de jinge dood, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lausen de jingen nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En die jeten houden door ongeveer 5000 maan. Daarop schijkt Jezus in de jingen voort en alom te stien en voorop nog wat zij daartoe voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst waag weer een jink hij en een boy te beden. Als het ovend wordt, weer de lam midden op hem zij en hij weer alleen op hem land. En hij zag dat de jingen zich aan de roden kweelden, wil ze den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op een water, nu aan op toe gegonen, en hij wil bij aan voorbij gonen. Aber als ze hem zagen op een water gonen, dachten ze, hij weer een geest, en verveerde zich dat ze uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij aber reed toe aan en zei, ze zullen mij je troost zenden, dit zie ik, vercht u niet. Dan stieg hij bij aan en de lammen nen en de wind leed zich. Zij wisten bloos niet wat ze denken zullen. Wil ze dat nog niet verstonen houden, wil Jezus dat met dat broodje doen houden, werden er horten nog versloten. Als zij hem anderen Eva en je netzeret aankamen, ankerden zij zich door Faust. En ze bood als zij uit de lam stiegen, kenden de mensen Jezus aan de randen en de ganse omjegend en drogen de kranken op er met droutsen, no Jezus, wo emmer ze hierden dat hij weer. En wo emmer hij in de steden, aan darpen oder op een land kwam, leden ze de kranken op een mooi plaats en pragen aan,
dat hij aan blauw zal loten den zoom aan zijn kleden aanscheren. En alle die hem aanscheren, worden gezond. Dan kamen de Farizeeën aan welke van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en zamelden zich om aan. Dan zagen ze dat een van zijn jongen met onreine hang de brood aten. Dat meent, ze houden zich niet de hang gewaschen. Dan de Farizeeën en überhaupt de Juden eten niet anders, als zich nur ihre Ältesten ihre Verschriften de hang te waschen. En waren ze vom Marktplatz komen, eten ze niet ohne zich gewaschen te hebben. Zo holen ze zich aan veel andere Verschriften, aan zonen aus Kuffels en Kaunen en Kopperketels uitwaschen. Dan vroegen de Farizeeën en Schriftgeleerden Jezus, waarom holen die jongen zich niet aan onze Ältesten ihre Verschriften? En eten dat brood, ohne zich de hang te waschen. Hij zei toe aan, je heichler, de profeet Jesaja heeft van jou ganz raar gezegd, zoals geschreven staat. Dit volk eet mij met de lippen, aber hem horten zij ze weet af van mij. Ze deinen mij vergeefs, dan ze leren zes nust aus Menschenverschriften. Je hebben God zijn geboten verloten, Menschenverschriften te holen. Zo wordt aus Kuffels en Kaunen uitwaschen, en zo wordt du je veel. En hij zei toe aan, zeer fijn heb je God zijn geboten opgehoven jene verschriften te holen. Dan Mozes zei, du zalst dienen vader en dienen moeder eren, en wer vader oder moeder vliegt, zal doodgemerkt worden. Je oberleren, wanneer een te vader oder moeder zegt, de held die van mij als haben kunt, als korban, dat meint, God evergeeft. Dan loot je een nust van zijn vader oder zijn moeder donen. En zo merkt je dat jene verschriften, die je opgesteld hebben, God zijn woord toe nust. En zo merkt je dat met vele dingen. Jezus roept dat volk waar aan nozik en zei, harchte mol, alle no mij, en verstoot dit. Door als nust dat een mens veranreinigt dat van buiten en amen en jijt. Een mens wordt echt dat onrein dat uit amen rutkamt. Wij oeren haft om heren, dem lood heren. Als ze de mensen verleid en trink am huis ging, vroegen ze de jongen aan wat dat gelijknis bedien. Hij vroeg aan of ze ook nog zo stomp waren. Kan je dat niet zijn dat een mens nust veranderen kan dat van buiten en aan een end komt? Dan dat jij het aan niet am horten dan, op een muur, en dan uit hem kaartbaar ruut. Daarmee zegt Jezus dat al het eten rein weer. Hij zegt nog wieder. Wat uit een mens eruit komt, merkt am onrein. Dan die schlechte gedanken komen een mens van binnen uit hem horten eruit. Eiebruch, hoererie, moord, steelzucht, jeets, verrektheid, schufterie, lust, afgunst, lasteren, stolt en alle domheid. Al dit schon komt van binnen en veranreinigt een mens. Dan verleidt Jezus door en ging naar de tieren en zieden omgehend. Hij ging door en een huizen aan en wil niet dat het irgendwer weten zal, maar hij kon zich niet versterken. Dan de vrouw die een dochterje met een onreinen geest houd van hem geheerd en kwam in val hem verfeit. En dat werd de Griechische vrouw en Syriën van Nietzien geboren. Die praagde hem den dievel uit ihre dochter eruit te drieven. Aber Jesus zei toe er, lot die kinge zich eerst zout eten, dat is niet fijn die kinge dat brood weg te nemen en de hong ver te schmieten. Zij zei toe am, johar, aber ze goa de hongjes onjem dash eten, die kinge ere kremels. Dan zei hij toe er, wil du dit zeetst, go dienen weg, de dievel haft diene dochter verloten. En ze ging terug naar huis en funk ere dochter en bad, en de dievel houd er verloten. En als hij waarde uit de jegenden van Tyrus en Zieden ging, kwam hij midden durch de Decapolis jegend naar het Galileische Meer. Dan bracht hij eenem naar Jezus, die doof weer en schwor reden kon, en praagde hem zijn hand op hem te laaien. En hij ging met hem uit het volk alleen, stuurk hem zijn vingers en oren, en spiech en tukst hem aan de tong. Dan kijkt hij in op naar hemel en zegt hem diep in odem, hey vader, dat meint, merk die op. Am weeren de oeren plaatselijk op
en wat om de tong bonk, wie waai, en hij reed dietli. Dan verbood hij aan dat er in wem te zijn. Aber je meer aan dat verboden wordt, je meer reden ze daarvan. En ze wonderden zich over alle moten en zeiden, hij heeft alles goed gemerkt. Hij schaafde dat ze goede dove hieren aan de stamme reden. En die tijd kwamen nog eenmaal een grote schoof mensen toop, en wil die nus te eten houden, roept Jezus in de jinge naar zich en zeid, mij jammer dat over deze mensen, die zijn nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben nus te eten. En wanneer ik die hungrig wegschakken word, worden die hinge weer eens omkomen, dan enge zijn van wiet afgekomen. Zijn jinge zeiden te arm, woe krie wie hier en de wildnis genoeg brood her, die zou te krien. Jezus vroeg aan hoeveel brood ze houden. Zij zeiden 7. Hij zei, de mensen zullen zich op een eer dool zaten, en hij neemt de brood, dankt ervoor en brugt die en geeft de jinge die, dat volk ver te laaien, en die deden dat. Die houden ook een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinge die ook dat volk ver te laaien. De mensen outen en worden zout. Nu her lauzen de jinge 7 kar vol brokken toop die nog even blijven. Daar werden bij 4000 die gegeten houden, en dan leidt hij de gonen. Hij stieg waarde en lammen in met zijn jinge en ze voeren naar de Dalmanuta jegend. De fariseer kwamen en vongen aan om vrouwen te stalen, om te verzeken, vroegen ze om nu een teken van hemel. Hij ademt, diep en zei, waarom zie ik dit geslacht nu een wonderteken? Ik zei u de waarheid, er wordt geen teken gegeven worden. Dan verleidt hij aan, stieg terug in een lam en voer even naar de andere zijde. De jinge hadden vergeten brood mee te nemen, buiten 1 brood dat ze in een lam houden. Jezus woorden aan verzichtig te zijn en zei ze zullen zich van de fariseeën en Herodes erheven. Zij reden daarvan om een ander zeiden dat als wie we niet brood metgenomen hebben. Jezus wist wat ze zich om je hielden en zei, waarom reed je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn en ouder verstonen? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet, en hebben uren en hieren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5000 brood breuk, hoeveel kar van kremels hoef je daar? Ze zeiden 12. En als ik de 7 brood van de 4000 breuk, hoeveel kar van brokken laat je toop? Ze zeiden 7. Hij zei te aan, waar komt dat, dat je niet verstonen? Zij kwamen naar Bethsaida, en daar brachten zij een blinde man aan, en prachten aan den aan te scheren. En hij vond den blinde aan de hand, en leidde hem uit de stoute ruit. En als hij hem eerst een uur gespergen, en de hang opgelegd had, vroeg hij hem of hij ergens wat zijn kon. Hij keek op en zei, ik zei mensen, maar die zet het zo als van bijm erom gonen. Jezus leed hem nogmaals de hang op de uren. Dan gingen hem de uren op en hij kon waar alles klaar zijn. Dan schekt Jezus hem naar huis en zei hij zal niet in de stad en gonen en zal dat ook keinem zaaien. Dan ging Jezus met zijn jinger naar de dorpen rond om Caesarea Philippi. En hij wees vroeg hij zijn jinger, waar die mensen zeiden dat hij weer. Zij zeiden, je houdt de dieper. Aber een je zeiden Elia, en ander zeiden een van de profeten. Hij zei te aan, aber waar zei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du bist de Christus. Jezus beveel aan streng dat keinem te zeiden. Dan vonk hij aan dat klaar te maken dat de mensen zijn veel wat lieden moeten en van de eldesten en hoge priester en schriftgeleerden versmeten en doodgemerkt worden en dat hij om 3 dagen waar dat van dood opstonden wordt. Hij zei dit gans vrij en open. Dan neemt Peter aan te zien en vonk aan te beschwichten. Aber als Jezus zich omdraait en zijn jinge aankijkt, beschwicht hij Peter en zegt, zij du zo toon dat du hinge mij kamst. Dan die is dat niet om God zijn zaak te donen, aber om menschen ere.
En als hij dat volk met zijn jenge toop nog zeker op houdt, zegt hij toe aan, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kriets op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn eigen leven raden wil, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wordt een mens dat helpen, wanneer hij die ganze welt gewinnen wordt, en aan dat zijn ziel kosten wordt. Oder wat kon een mens geven zijn ziel terug te krijgen? Dan wer immer zich met mij en mijn wereld mangt, dit zintliche, eierbrekerische geslacht schemen wordt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schemen. Wanneer hij en zijn vader zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. En hij zei toe aan, ik zei je de waarheid, hier stond een eentje die den dood niet smaken worden, wat zij dat Gottesrijk hebben zijn en kracht komen. Am saas deur neem Jezus Petren, Jacoben en Johannes met zich op een hoogen borgen op, wo ze alleen waren. En door ver aan wordt hij met eenmaal gans anders. Zijn kleider worden slak wit, witte als snee, zo wit als die geen wascher op eerden merken kan. Dan kwam Elia met Moses doorhaan en onderhielde zich met Jezus. Peter zei te Jezus, Meester, dat is goed hier te zijn. Wel we hier drie boden opstalen, ene voor die, ene voor Moses en ene voor Elia. Dan ze angstte zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam de wolk even aan, zodat ze hem schouten waren. En uit de wolk zei een stem toe aan, dit is mijn leven zijn, dood wat hij zegt. Ze kikte zich voort om, maar zagen zes keine meer bij aan als bloos Jezus. Als ze van boer eraf kwamen, bevol hij aan, dat keinem te zeggen wat ze gezinnen houden, wat die mensen zijn, wordt van dood opgestoken zijn. Zo hielden ze dat voor zichzelf en vroegen zich een ander, wat van dood opstonen meinen kon. En ze vroegen aan, waarom zei in de schrift geleerd dat Elia eerst moet komen? Jezus zei, Elia komt eerst waarder alles herzustellen. Waarom staat dan geschreven dat de mensen zijn veel lieden moet en versmeten worden? Aber ik zei u, Elia is al gekomen, en ze deden met hem groot zo wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de jinge kwam, zag hij veel volk om aan, en dat de schriftgeleerden zich met hem strijden. En als de mensen Jezus zagen, wonderden ze zich even aan en raanden haan hem te begrijzen. En hij vroeg de schriftgeleerden, even wat strijd je u met aan? Dan antwoordt een uit het volk en zegt, Meester, ik bracht die mijn zoon, die een stammengeest heeft. En wanneer hij hem te holen krijgt, schmidt hij hem op de eerd. En dan schuimt hij uit de muil en knirscht met de tenen en wordt stief. En ik zeg die jongen, ze zullen den eruit drijven en die kunnen dat niet. Jezus zegt, O ye ongelevende volk, hoe lang zal ik bij u zijn? Hoe lang zal ik mij met u afgeven? Brengt mij den jong her. En ze brachten den jong nu aan. En als de geest Jezus zag, schmeet hij den jong hem aanstoot. En als hij op ied val, rolde zich een schuim uit de muil. Jezus vroeg den jong zijn vader, hoe lang heeft hij dat hij met te doen had? De zeid van kind aan. De heeft hem verken, hem vier oder hem water gesmeten, om hem dood te maken. Wovan du ergend wou doen kost, dan erboor hem die en help ons. Of ik kan, zei Jezus, alles is meerlijk voor dem die dich leeft. Den jong zijn vader schreef plaatselijk, ik leef, help mij en mijn ongeloven. Als Jezus dat volk door zag aanranen, beschwicht hij den onreinen geest en zei, du dover stamme geest, ik gebeid die uit arme ruut te komen en niemals meer triggen en te voeren. Dan schreeg de geest en schmeet hem nog eenmaal en een schrakelje aanstoot en verleed hem. De jong zag het zo naar een doden, dat de mensen zeiden, die is dood. Maar Jezus voet hem aan de hand en hoofd hem aan en hij stond verder op. Als hij terug in huis kwam, vroegen ze de jongen hem heimlich, waarom zij die niet houden kon eruit drijven. Hij zei toe aan, zoon als dit komen de zes nog eruit als dergem gebed. Ze verleiden door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet dat iedereen weer weten zal hoe hij weer. Dan hij leert zijn jongen en zei,
De mensen zijn wat de mensen en hen gegeven worden. Die worden aan doodmerken, of aan drie deur wordt hij

Drie, deze oud bij Jezus voor een feit en horecht wat hij zegt. Martha overleidt zich van al dat haar nemen, wat er reed te mogen weer. Ze ging om haar en vroeg of hij nog de rom geef, dat er zesde er met de arbeid alleen leidt. Zei er doch, dat ze me helpen zal. De haar zegt, Martha, Martha, du zorgst er wat zo veel, dat u verdrustelijk wordt. Door is aber maar eind, dat er zijn moord. En Marie heeft zich dat beter gewählt. En dat zal er niet waargenomen worden. Kijk, dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse steed en gebed via. En dan ophield, dat een van zijn jongen te hem zei haar, leer ons beden, zoals je houdt zijn jongen beden leert. Hij zei te aan, want je beden dan zegt zo, ons Vader im Himmel, die nomen zal heilig gehouden worden. Laat die rijk komen. En dienen wellen op eerden zou je donen worden als am hemel. Jef ons immer ons dergelijk brood. En verjef ons onze zinden, dan wie vergeven ook allem die ons schuldig zijn. En leid ons niet in de verzekeringen in, aber bewoor ons van den bezen. Dan zegt hij toe aan, wo wordt dat zinnen, want van jou weer midden in de nacht worden ons een vriend gonen en zei een vriend, lie mij drie bultje. Dan een van mijn vrienden is op zijn reis wat mij gekomen en ik heb niets aan ver te zaten. En wanneer die van binnen dan zei wordt, bouwde mij niet. De deur is al toegesloten en ik zie met mijn kinderen al aan bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei je wanneer ook niet wordt opstonen om die te geven, wil hij zijn vriend weer. Hij wordt ook opstonen en om die geven, wil hij zo aanholen via. En zo zei ik ook te u, vreugd en u wordt gegeven worden, ziekt en u wordt vingen, klapt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan werd er haft kriegt, werd er ziekt vingt, en werd er aanklapt, van dem wordt opgemerkt. Kijk je u een voordat denken, die zien en zien worden de slang geven, van die arm nog een vers vreugde wordt, oder die arm een skorpion geven wordt, want die arm nog een ei vreugde wordt. Want je dan, die je slaagt zijn, toch weten jullie kinderen te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt jullie vader im Himmel, die den Heiligen Geist geven, die arm nog vreugden. Jezus dreef een stammen dievel uit. En als de dievel verleidt, funkt de stammen man aan te reden, en dat volk wundert zich. Eindje oberseden, hij drift de dievel der Belzebuf, den bovensten dievel, uit. Anderen verzachten am doorn dat ze nu een teken van hemel vroegen. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, irgendein rik dat zich en zichzelf niet einig is, brengt zichzelf in de grond. En de familie, die zich oneinig is, valt uit een ein. Wann zouden zich met zichzelf niet einig is, wo zal dan zijn rik bestonen? Ik zei dit, wil je zijn dat ik de dievel der Belzebub uitdrief. Wanneer ik de dievel dan der Belzebub uitdrief, dan wem drieven jullie kingen die uit? Daarom worden ze jullie rechter zijn. Maar wanneer ik de dievel der God zijn vinger uitdrief, dat meent dat God zijn rijk al naar jullie gekomen is. Wanneer een storker met zijn geweer en reedstijd even zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Aber wenn ein Stärker aus Hei eben am kämmt und am Unge kriegt, nimmt der am seine Gewehre wach, ab der er sich verleiht und verschenkt, was er gestohlen hat. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir taub sammelt, verstreit. Wenn ein anderer Geist aus den Menschen rüttfährt, wandert der durch Wildnisse und sieht nur einen Platz, wo er zurückkommen kann. En wanneer hij keinen fängt, zegt hij zich, ik wil waar dat trek naar mijn huis gaan, van waar ik kwam. En wanneer hij komt, fängt hij dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij en holt zich zeven geister, die de oeien zijn als hij, en dan traken zij aan de en een wonen door, en dat is met den mensen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zegt, zegt nu vroeg uit een volk met luider stem, je zegend is die liefde die je drucht haft en die brasten die du je zorgen haast. Hij aber zegt, nog meer je zegend zijn die God zijn woord hieren en doen wat het zegt.
Als het volk zich om hem meert,

sport ook niet van mensen hang bedeind, als van hem erin wat veelt. Dan hij zelfs jeft alle mensen, leven en odem en al het andere. En hij heeft dat zo geschaffen dat alle valken op de eerd van een mens stammen en over de ganse wereld wonen zullen. En heeft er de tijd gezet en bestemd waar ze wonen zullen. Dit deed hij doorop dat ze nog aan zeker zullen en aan womelijk während ze om zich grepen veilden en vongen. En hij is werkelijk van ons allen niet wiet af. Dan dat we leven, ons bewegen en überhaupt door zijn, is alles en arm. Zoals een van jene dichter gezegd hebben, wie zijn ook zijn kinder. Wanneer we van God stammen, zullen we ook niet denken dat de Godheid met gold, zilver en steenbeelden te vergelijken is, die door menschen kunst en gedanken gebuurd zijn. God heeft de tijd zwaarst over zijn, als ze hem niet kenden, nu aber gebet hij alle mensen aller wegen zich te bekeren. Dan hij heeft een dag bestemd aan den hij de wereld met gerechtigheid rechten wil, der geen man den hij daartoe gewählt heeft. En dat heeft hij doordat zeker gesteld dat hij hem van dood opwierp. Als hij daarvan hielden dat de doden opstonden worden, houden eenje er een spot door Eva, andere aber zeiden, wie willen die nog meermaal daarvan reden hieren? En zo ging Paul van aan waag. Daar werden overdag welke mannen die hem aanhangen en te geloven kwamen. Einer van die weer Dionysius, einer uit hem gerechtsrood, ook Damaris ne vroeg en nog mannetje andere. Na dit verleed Paul Athene en kwam naar Korinth. Daar traf hij Aquila, een Jood van Pontus, die kort met zijn vroeg Priscilla Taub van Italië komen weer, wil Claudius de Juden van Rome weggeschickt houd. En daar kwam Paul aan. En wil hij, zoals als die ook, een zeltmerker weer, bleef hij door een arbeid met aan Taub. En om Sabbat ging hij immer en er scholen en proefde Juden ook de Grieken te bereden. Als Silas en Timotheus van Macedonië gekomen waren, vond Paul aan zich gans en goor hand te geven de Juden dat te bewijzen dat Jezus de Christus is. Maar als ze jegen aan waren en lasterden, schedderde hij zich den stof van de kleider en zei, jun bloed wordt over u en jene kinder komen. Ik zie rein en go van nu aan naar de heiden. Dan ging Paul van door weg en ging bij Titius, Justus en Gottesvergen man om huizen in, dat voert dat nergste aan de school stond. Crispus, de schoolverstoner, en zijn ganse familie leefden aan den haren. En veel van de Korinther, als zij hierden, leefden en lieten zich diepen. Eene nacht zei de haar te Paul, en een gezegd, verg die nicht. Houl aan te predien en loot die nicht stel mogen. Dan ik zie met die, en daar zal ze keiner wegen die schoden aan te donen, dan ik heb veel mensen in deze stad. Dan bleef hij door 18 maanden en leed aan dat Gottes woord. Als Gallio, landesverwalter Eva Achaia weer, stonden de Juden zich taub en brachten Paul voor je recht en zeiden, dis man bereed de mensen God op een oort aan te beden, de jegen dat je zaad is. Als Paul je rood reed weer te reden, zeid Gallio to de Juden, leve Juden, was ik dat om een groot onrecht oder verbreken handelt, word ik wel eens zijn naar je te horchen. Maar wanneer ik dat om de strijd vroeg over wie het en noemens en jun eigen gezaads handelt, dan weet u zelfs daarmee. Dan ik wil even zo'n ding niet rechter zijn. En hij juich aan uit het rechthuis. Dan kregen al die Grieken Sosthenes den schoolverstoner te holen en verheefden aan voor een rechterstoel. Maar Gallio mocht zich nog eruit. Paul bleef dan nog na langere tijd in Korinth. Dan aber verleid hij de Breda en zegelt met Priscilla en Aquila taub even naar Syrien. En Kenchrea leidt hij zich de hoor afschneden, dan hij had een verspreken gemerkt. En hij kwam naar Ephesus en leidt die door. Hij aber ging in de school en dan en reed met de Juden. Ze bouwden hem dan dat hij nog langer bij hen blijven zal. Hij aber ging daarop niet aan. Aber neem afscheid van aan en zeed, ik moet unbedingt in Jeruzalem op een vast zijn. Aber ik wou, wanneer God dat zo wel, waar dat terugkomen. En hij kwam naar Caesarea.

Judea en juist de gemeente en reist af naar Antiochië. Hij blijft door dan een tijd lang en reist dan weer en ging door het Galatische land van ene stad naar de andere en zo ook door Phrygien en stoort al die jongen. En tussen wie Apollos en Jude van Alexander naar Ephesus gekomen, dat weer een gelijfjaar redener die met de schrift goed bekend weer. Dis man wie ewe den Haaren zien waag rechtig beleerd worden, en reed en leerd met grote begeistering van Haaren, wan hij ook maar bloos met je hand zien depen bekend weer. Dis er vond gans vrij aan en een scholen te predien. Als Priscilla en een kwelle aan heden, nemen ze aan bezeken en leden aan God zien waag nog grintelje uit. Als Apollos no Achaia reizen wil, schreven de brede haan en ermoonden de jenge dat ze hem opnemen zullen. En als hij haan kwam, halp hij de zeer veel die der genoten geloven gekomen waren. En hij mocht de juden dat voor alle mensen uit de schrift kloor dat Jezus de Christus is. Als Apollos en Korinth weer, reist Paul der de andere hooglander en kwam naar Ephesus. Daar traf hij welke jenge en vroeg aan, kreeg je den Heiligen Geist als je ten geloven kamen? Ze zeiden, nee, we hebben nog niemals gehoord dat du een Heilige Geist is. Dan zeiden hij toe aan, waarop word je dan gedoopt? Ze zeiden, op je hand zijn gedoopt. Paul zeide, je hand zijn gedoopt weer en diepen doorop dat ze zich bekeren zullen. Daarmee zeiden hij tot de mensen dat ze aan den je leven zullen die nu aan komen worden. Dat is aan Jezus Christus. Als ze dat hielden, lieten ze zich in den Haren Jezus zijn nomen diepen. En als Paul aan de hang opgelegd had, kwam de Heilige Geest even aan en ze reden in tongen en prophezeiden. Ze werden alle taub 12 maanden. Hij ging op een scholen in en preed 3 maanden vrij en ruut en leed en reed dringend met aan van Gottesrijk. Op als welke zich verhoorden en geleven willen, en voor het volk slaagt het even den waagreden deden, verleidt Paul aan en neemt de jinge met zich en reed alle dag toe aan en Tyrannus in de school. En dit hield 2 jaar aan, zodat alle die in Azië woonden, den haren zijn woord hielden, beide de Juden ook de Grieken. God deed der Paul een buitengewoonlijk wonder, zodat wanneer ze schnepeldeken en schaaldeken die Paul gebruikt houdt, nu de kranken brachten, worden die gezond en die bij zijn geesten verleten aan. Einige juden die eraan gingen en bij zijn geesten uitdreven, proefden ook den Haren Jezus die nomen even die te brokken, die door bij zijn geesten houden en zeiden, wie beschweren u bij den Jezus den Paul predigt. Dat waren den hohen priester Skeva zijn 7 zeens die dat deden. De beze geist zei toe aan, Jezus kan ik, en ik weet wer Paul is, maar wer zij je? En de mens en den de beze geist weer sprong op aan en op, en kreeg aan alle oonje, zodat zij nuchtig en bloedrig uit hem huis vloeren. Als de Juden en Grieken die in Ephesus woonden, dit te heren kregen, en wij kwam aan alle naar voren. En den haren Jezus zien nomen, wordt zij er hoog geholen. Dan kwamen ook vele die hem geloven gekomen waren en bekenden en kwamen door met vandaag wat ze gedreven houden. En vele die zich met zauberkracht afgejeefd houden, brachten er het zauberbeker toop en verbranden die voor allem te zijnen en rekenden uit dat die 50.000 ongeld werd waren. Op deze weg verspreid het woord zich wiet en neem de eeuwenhand. Als dit alle geworden weer, neemt Paul zich hem juist ver, naar Macedonië en Achaia te gaan, en dan naar Jeruzalem te reizen, en zegt, wanneer ik daar eerst gewaas zie, moet ik ook nog zijn naar Rome te komen. En zo schickt hij Timotheus en Erastus 2 van zijn dienen in Macedonië aan, maar hij zelfs blijft nog een tijd lang in Azië. Ongeveer om die tijd geeft het een grote opreiding over den weg. Daar werd Demetrius, dezelfde schmet, de meer kleine, zelvene Diana-tempeltjes, en bracht de hand arbeider groten gewenst aan. Hij roept de taub en ook de arbeider, die een ähnliche beschaafding houden en zeid, lieve mannen, je weten dat wie durch diesen handel een goede ernoem hebben.
dan hier en zei je dat het niet bloos een Ephesus, aber faust en ganz Asien is, dat dis Paul de mensen overreed dat ze auffallen. Hij zegt, mensen heng kennen keinen Gott mögen. Daarom is niet bloos dis handel en je voor in de grond te gonen, aber dat sogar de grote jetten Diana, er tempel, wordt veracht worden, en dat ze er aanzienen verlieren wordt. De alle man in Asien en de ganze welt aanbieden deit. En als sie dit hier, den red zich en allem de wut, en ze schreeuwen, groot is Ephesus ere Diana. Zo wie en de ganze stout en dergen ander, en als de Gaius en Aristarchus uit Macedonien Paul zijn metreizende faust genomen houden, morgte ze alle tegelijk am theater nennen. Als Paul dan voor de mensen gonen wil, leidde zijn jinge dat niet toe. Ook een van de verste in Azien, Paul zijn goede vriend, checkte haar en leidde hem zijn dat hij zich niet zal am theater zijn loten. Eenje mensen schreeg het eenerlei en de andere wat andere. De topje komende wieren in zo'n weerwoord, dat de meesten niet wisten waarom ze daar wieren. En ze trokken Alexander, den de Juden vergeschoven houden, uit een volk eruit. Alexander proefde het volk door zijn handbeweging stel te maken en wil zich verteidigen. Aber als ze antwoorden dat hij een Jude weer, schreeuwen ze alle tegelijk 2 stunden eind. Groot is de Ephesus ere die ander. Als de staatskanzler dat volk ihr stel houdt, zegt hij, je mannen van Ephesus, wo is een mens die dan niet weet dat de staat Ephesus de tempelwachter van de grote jetten Diana is, en ook even de figuur die van hemel valt. En wil, door niet jegen te reden is, zul je stel zijn en nischt onbedacht tonen. Dan je hebben deze mensen hergebracht, die niet tempelreiber, ook niet laster even jene jetten zijn. Wanneer nu de meitres en de handarbeider die op zijn ziet zijn, ne klaagt je hem hebben, dat je recht is door, en door zijn ook rechter, laat zich door onder een ander verkleuren. Wanneer je nog ergens wat anders op te brengen hebben, dat moet dan een ordentliche volksverzameling geslecht worden. Dan wie zijn en je voor dat we weer in den verdurkschen oproer kennen verkleurd worden, dan door ligt keine zaak ver, womit wir uns vor diesen Oproer entschuldigen können. Und als sie dit gesagt haben, leidt die Versammlung gehen. Und als die Oproer eben wie raubt Paul die Jünger nach sich, sprüch ein Motto, ein Segen an, und geeft sich auf eine Reise nach Mazedonien. Und als sie durch diese Länder gereist wie an Andor mit viel wie ein Motto gesprochen hat, kam er nach Griechenland und bleef dort 3 Monate. Als de Juden am anfangen no te stonen, gerood als hij reed weer naar Syrien te reizen, wordt hij zich einig terug naar Macedonien te gonen. En met am naar Asien reisden Sopater van Berea, Aristarchus en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Asien. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Aber wie zeilden voort no oosteren en kamen om 5 deur bij aan en Troas aan, wo wie 7 deur bleven. Als de jinge den eerste dag aan een werk toepje komen wieren, dat brood te breken, en wil Paul de nächsten dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, wo ze toepje komen wieren. En Eutychus, een jonge man zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij faust en geslopen. En während hij zijn faust sleep, val hij van 3e stok erop en wordt dood opgehoven. Paul ging erop en leed zich op den mannen op en voet hem om. En zei, ze zullen geen jammerieren aanstalen, dan zijn zeil weer nog een arm. Dan ging hij wat triggen op, brukt het brood en oud. En als hij je reed houdt, wat het Samarius dag wordt, ging hij wieder. De mensen nemen den jungen man een huis, en dat weer voor aan een grote troost. Wie gingen voorop naar Schep en voeren naar Azas om Paul door en op te nemen, zoals hij dat besteld had, dan hij weer door te voet gaan gegonen.
Als wir am an Asos trafen, nehmen wir am Matt und kämen bot Mitteleini. Dann segeln wir von Dorwach und kämen nächsten Tag bot Kios. Und dann den Tag dorop fuhren wir über Samos und bleiben in Trogelion. Und kämen dann den nächsten Tag nochmal leid. Dann Paul hat sich vorgenommen, bei Ephesus vorbeizufahren, dass er nicht noch in Asien Zeit zubringen muss. Dann he spürt sich dorop, wann es möglich wäre, zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Aber von Malait schickt he nur Ephesus und leit die Ältesten von der Gemeinde fordern. Aus der Hand kämen seht he zu an, je weten wo ich vom ersten Tag an bei you in Asien immer gelebt hab, und wo ich den Haaren und alle Demut und ihr Fehlthronen gedeint hab. Wann ich von den Juden, die mir nachstehen, auch sehr auf der Probe gestalt ward. Und ihr wisst auch, dass ich beim Predigen nichts zurückgeholt habe, dass ihr zum Nutzen kommen könnt. Ich habe ihr eine Versammlung gelehrt und sie auch von einem Haus zum anderen gegangen. Ich habe beide Juden und Griechen dort Worten und Ferien geholt, dass sie sich zu Gott bekehren und an unseren Herrn Jesus glauben sollen. Und nu go ich vom Geist gedreven nach Jerusalem und weit nicht, was da mit mir passieren wird. Ich weit bloß, dass der Heilige Geist mir warnt, dass ich in alle Städte damit rechnen kann, dass ich wohl Lieder matten und Faust genommen worden. Aber dort baudert mir alle nicht. Und mir ist mein eigen Leben auch nicht zu dir, um meinen Weg mit Frieden zu eng zu rahnen, an den Dienst zu verrichten, den der Herr Jesus mir abgeleicht hat. Und dort ist für das Evangelium von Gott seine Gnade anzustohnen. Und ich weiß nun bestimmt, dass all die, mank die ich dort Gottes Reich gepredigt habe, die waren mir nicht wahrer Seinen. Darum sage ich euch dort von dir ganz klar, dass ich an keinem Mensch sein Blut schuldig sehe. Denn ich habe mich nicht geschüht, ihr alles zu sagen, was Gott im Sinn hat. Dann wirkt über ihr selbst und auch über die Herd, über die der Heilige Geist ihr als Absichter gestalt hat, und hört über Gott seine Gemeinde zu sein, die heisig mit sein eigen Sehen sein Blut gekauft hat. Ich weiß, dass wenn ich erst wo wach sein, worden rietende Wildbank gekommen, die der Herd nicht verschonen worden. Da worden sogar von jene eigenen Menschen eingeabstohlen, die die Wahrheit verdrehen worden, um Anhänger für sich zu kriegen. Darum sieht Wacker und denkt daran, dass ich ihr alle 3 Jahre Tag und Nacht mit Thronen vermohnt habe. Und nun ewe gebe ich ihr an Gott und sein Gnadenwort, dass ihr abbühen und mit all die Taub, die geheiligt worden, ein Aufgut geben kann. Ich habe keinem sein selber Gold oder Kleider verlangt. Ihr wisst selbst, dass diese meine Hänge mich dort eingebracht haben, was ich für mich selbst brauche, und auch für die, die mit mir wären. Und an allem, was ich deed, beweis ich you, dass wir durch ihm schwer arbeiten, die Schwachen mithalten mussten. Und daran denken, dass Jesus sagt, geben wir Seele ausnehmen. Und als er dit gesagt hat, kniet er sich mit an aller Taub dol und bet, und sie hielten aller Taub und Pfotenarm um und Kostenarm, und wort an am trürigsten mög, wie dort Paul gesagt hat, dort sie am nicht mehr seine wurden. Und sie gingen mit am Mettnum Schäpp. Als wir uns von an losgeräten hauden und auf dem Schäpp wären, fuhr wir lick eben nur Kass. Und den nächsten Tag nur Rhodes. Und von da nur Patara. Und weil wir dort ein Schäpp fungen, dort nur Phönizien fuhr, stieg wir in den und fuhren Hahn. Als wir Zypern gesehen und hauden, fuhren wir dort an der Siedne Count vorbei und fuhren nach Syrien und kämen nach Tyrus, und da soll dort Schäpp de Woer aufladen. Und als wir dort Jünger fangen, bleiben wir dort 7 Tage. Die sehen Paul durch den Geist, dass er nicht nach Jerusalem gehen soll. Als unsere Zeit dort ewe wir verleiht wir und gingen unseren Weg, und die kämen uns alle mit Frühes und Kingetop heran, wat wie uit de stad wären. En daar kneed wie ons om even dol en beden. Als wie van een ander afscheid genomen houden, stier wie op een schap en ze gingen terug naar huis. Wie reisden van Tyrus wieder en kämen naar Ptolemaeus.
en juisten de breide, en bleven een dag bij aan. De nächste dag verleid wie, de wie met Paul weeren, en kamen nu Caesarea, en gingen door bij de evangelisten Philip am huizen aan, de een van de zeven weer. De houdt vijf onbevrede dag dat de goof houden te prophezeien. En als wie door eerst meerdere door weeren, kam Agabus en profeet van Judea doorhaan. De neemt Paul zijn een God van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden en Jeruzalem den eigen demen tot deze God bingen en de heiden en de hang geven. Als wie dat hier den praagert wie, ook de andere die door weeren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zegt Paul, waarom heel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reid mij niet meer in Jeruzalem bingen te laten, maar ook voor Jezus in de nomen te sterven. Maar als Paul zich niet even reden leidt, leidt wie aan tevreden en zeden, doe zo als de haar dat wel. En om een paar deur pakt wie toop en reisde naar Jeruzalem. Daar kwamen welke jinger van Caesarea met, die brachten ons nu Minas in zijn huis, waar we blijven zullen. De man weer van Cyprus en weer door een van de eerste jinger. En als we naar Jeruzalem kwamen, nemen de breider ons met vreden op. De nächste dag ging Paul met ons alle toop naar Europa, waar al de ältesten ook aan kwamen. En als Paul aan begreist houdt, vertaalt hij aan omstandig wat de haar der zijn ambt mangt de heiden gedoen houdt. Als ze dat hierden, loofde ze den haren. Ze zeiden ober te arm, kijk hem op, broeder, hoeveel duizenden juden te geloven gekomen zijn, die ober ewig van dat gezaats entstonen. Die als dat gezaagd worden, dat de juden, die maken heiden wonen, leerst van Moses af te faulen, en aan gezaagd, dat ze ihre kingen niet zullen beschnieden, en zich ook niet meer naar ihren moden rechten. Wat dan nu? Dat volk moet zich unbedingt verzamelen, en die worden dat zeker heren, dat du hergekomen bist. Dan doen nu wat wie die zagen. Wie hebben hier vier mannen, die een verspreken op zich genomen hebben? Neem die en go met aan toop der ihre reinigingsceremonieën, en betool de aankosten, dat ze zich kennen de hoor afschnieden loten. Dan worden alle mensen zeinen dat dat niet de waarheid is, wat ze van die vertalen, maar dat du zelfs zo leefst als dat je zaad verlangt. Over de heiden die ten geloven gekomen zijn, hebben wie geschreven dat ze zich al nooit zo wat holen brokken, maar dat ze niet jetsen opfer, niet bloot en niet vlees van een afgeweidet beest eten en zich niet met hoererie afgeven. De nächste dag neemt Paul de mana en heiligt zich met aan toop. Dan ging hij hem tempel aan en zeed aan wanneer ere reinigingsdeur worden ewer zenden. En dat dan voor jeder einem wordt een opfer gebracht worden. En als de zeven deur meest ewer waren, zagen de Juden van Azië aan hem tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen hem te houlen en schreeuwen: Je Israëlitische mana, haalt! Dit is de man, die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaads in deze heilige stad te zenden. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan hen gebracht en door met deze heilige stad veranreinigd. Dan ze houden am verheer met Trifimus, den Epheser toop en een stoutje zijnen, en moot moesten dat Paul den woord am tempel aan hen genomen hebben. De ganze stad weer am verwoer en randen toop, kregen Paul te holen en slaapten aan met hem tempel eruit en merken plaatselijk de deren touw. Als ze hem verzochten dood te merken, kreeg de soldaten officier te heren dat gans Jeruzalem hem oproer weer. Hij neemt plaatselijk soldaten en officieren en ran door mank. Als ze de officieren en de soldaten zagen, hielden ze op Paul te slonen. Als de officier hand kwam, neem hij Paul en bevol hem met twee keren te bingen, en vroeg hem waar hij weer en wat hij gedaan had. En in hem volk schreef einer zo en einer zo. En als hij onder al den rommeldijs niet konden uitvinden wat er werkelijk weer,
befol he Paulen en a barakenen en te brengen. Als Paul bet opperstopen keim, wie dat Türkel zo tyrannisch dat die soldaten arm drögen moesten. Doi keim veel volk hing eraan en schreeuwen, brengt arm ewat zied. En als he Paul en a barakenen en leiden wollen, vroeg hij den officier of hij te arm reden kon. Hij vroeg arm of hij Griechisch reden kon. Best du nicht de Ägypter, de en stoot je trig en oproer aanstaald en 4000 merder halbst en de wildnissen en te komen? Paul zeid, ik zie een jood van Tarsus en Cilicien en berge uit nicht mal een einfache stout. Daarom bed ik die, laat me door de mensen reden. En als hij de vrijheid houdt, stieg hij op een stopen en geef dat volk met de hand en de aandiening dat ze zullen stel zijn. En als het is ganz stel weer, vonk hij aan op Hebreeën te aan te reden en zeid, je mannen, leve breder en voders, horcht hem al. Ik wil mij voor u verteidigen. En als ze heden dat hij op Hebreeën te aan reed, worden ze nog steller. Dan zeid hij, ik zie een Jood, zie en Tarsus en Cilicien geboren, zie ober in deze stad bij Gamaliel zijn feit opgewassen, en je neef noemt, Vorderlichen Gesatz beleert worden, en wir ewig am Gott sinne Sach große aus je von dir sind. Ich hab diesen Weich bat em dout no gestohnen, hab Mana in frühes Faust genommen, je bungenen en gestorben. Dort konnte höge Priester an die ganze Rot mi er jo geben. Ich krieg von an auch Brief an die Breide an Damaskus, en ich ging han um so gut die dort wohnen mit Keden zu bingen, en naar Jeruzalem te nemen om door je stroof te worden. Als ik op mijn reis dan, jegenmiddag, naar Damascus kwam, scheen plotseling om mij een groot licht van hemel. En ik val op eer en hier een stem te mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Daarop antwoordde ik aan haar, wer bist u? Hij zei, ik zie Jezus van Nazareth, den du vervolgst. En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, maar ze hielden dem zijn stem niet die daar reed. Dan zei ik, haar, wat zal ik doen? De haar zei te mij, sta op en ga naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die verzijnen is. Wil dat klare licht mij de ogen verblend houdt, dat ik niet zijn kon, leiden die mij aan de hand, die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Door wie Ananias, noem je zaad en Gottesfärcher man die van al de Juden die daar woonden, een goudet je tekenis houdt. Die kwam bij mij stonen en zei, broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zei hij, onze vaderse God heeft zich die gewählt, zijn wellen te weten en den gerechten te zijnen en weet uit zijn muil te heren. Du sollst alle Menschen je Tegnis davon geben, wat du je heert en je seinen hast. En nou, wat löst du da nu? Lot die Deipen en de Sünden aufforschen, während du seine Nomen anraubst. Als ik trig in Jerusalem am Tempel wie in Bed, wie ik met einmal büter mi selst en sagt den Haaren reden, hij zegt to mi, nu schwind, verlot Jerusalem plötzlich, dan die nemen die Getekenis van mij niet aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van ene schoen naar de andere jink en die vals neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stefanus hand gemoord had wordt, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan en paust nu die er kleden op die hem dood mogen. De haar aber zei to mij, go du. Ik wil die wiet auf naar de heiden checken. Dat volk horcht nu Paul wat hij dit zeid, maar dan schreeuwen ze los en zeiden, waag met zonen van de eerd, die als het niet weet dat hij leeft. Dan werden ze schreeuwen en zich de kleider van lief reiten en stof in de lucht smijten, bevol de commandant aan en de baraken aan hen te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvreugen, dat hij uitvinden kon waarom de mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met Reimers bongen, zei Paul tot den Bowersten, die daarbij stond, is dat je zaadslich recht een Reimerschen Maun te prielen, die niet veroordeeld is?
Als de bewoste dort hier, jenk de en zeed to den commandanten, zei die ver wat u deist, dis maun as een reima. Dan kim de commandant en zeed, zei me, best du een reima? Hij zei jo. Dan zei de commandant, ik heb van mijn bergeracht een hugen pries getold. En Paul zei, ik heb ze als een berger geboren. Dan gingen de voortwacht die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vers zich zei, als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een reimersche berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen, wel hoe met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen hoge rood taub, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, mannen, lieve breder, ik heb wat van de dag met een goudet gewessen ver God geleefd. En dan beveel de hoge priester Ananias day, de arm bijstonden, Paul een eind op het muil te hebben. Dan zegt Paul te arm, God wordt die eind hebben, die aan je witte woont. Du setzt hier mijn om je zaad nog te rechten, en beveelst du mij jegen dat je zaad te slonen? En die door met bijstonden zeden, schalst du ewer God zien een hoge priester? Dan zegt Paul, breder, ik wist niet dat hij de hoge priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een regeringsbeamten en volk, zoust du nicht schlacht het reden. Aber als Paul moog dat door de half Pharisäer en de half Sadduzäer weeren, schreeg hij toe de roodslied, mannen en breder, ik zie een Pharisäer en een Pharisäers zijn. En ik zie daarom verkleurd, wie ik op dat hoop dat de doden opstonden worden. En als hij dat zegt, geeft het een oproer tussen de Pharisäer en Sadduzäer, en de verzameling deelt zich. Dan de Sadduzäer zeiden, dat geeft geen opstonden van dood, ook niet engel, ook niet geester. De Pharisäer overleven dat aula. Dan geeft het een luidet geschrecht, en de schriftgeleerden, die aan de Pharisäer erzien werden, draaiden de andere jaren aan en zeiden, wie vingen aan deze mens nooit slaagden. En wanneer een geest of een engel te hem gereed heeft, dan willen we niet tegen God strijden. En als het derg de oneenigheid een grote oproer geeft, vergt de commandant dat ze Paul een stekker rieten worden. Dan beveel hij de soldaten aan te gonen en Paul door met geweld wacht te nemen en een berakenen en te brengen. Over de komende nacht stond de haar bij arm en zeed, zie je troost, Paul, zoals du aan Jeruzalem familietekenissen geeft haast, zo moetst du ook aan Rome familietekenissen geven. En als het eerst dag wordt, stonden zich waaltje van de Juden taub en verbongen zich met een schwoer dat ze niet eten of drinken worden, wat ze Paul worden doodgemerkt hebben. Er waren meer als 40 die zich hier en weer eenig geworden. Die kwamen naar de hoge priester en ältesten en zeiden, wie hebben ons hard verschworen dat we niet eten worden wat we Paul doodgemerkt hebben. Daarom gaat Jim met de roodslied taub naar den commandant en houdt daarom aan dat ze Paul morgen herbrengen zullen en ze doen als wanneer je meer van hem weten mochten. Wie aber zijn reed om dood te melken, eie hij wat doorkomen wordt. Aber als Paul zijn zesde erzien hield, wat deze plonden te doen, jink hij en de barakenen in en zeet Paul en dood. Dan roept Paul een van de soldaten verstonen en zeet te arm, neemt deze jonge man naar den commandant, die heeft den wat te zeggen. En hij neemt arm naar den commandant, de soldaten verstonen zeet, Paul, de faustgenomener, leidt mij komen om deze jonge man naar die te nemen. Die heeft die wat te zeggen. Dan neemt de commandant arm aan de hand en ging met arm alleen en vroeg arm, wat is dat wat u mij zeggen wist? En hij zei, de Juden zijn zich enig geworden door hem aan te houden, dat u Paul en morgen ver de roodslied brengen zou, dat het zo loten zou, als wanneer ze nog meer van hem weten mochten. Aber God daarop niet aan. Dan er zijn meer als 40 man die op een luur liggen, die zich aan een schwoer gebongen hebben, niet te eten, noch te drinken, wat ze Paul en doodgemerkt hebben. Die zijn nu reed en luren, donder dat u aan dat verspreken zoust. Dan leidt de commandant den jongen man gonen en bevoel aan,
dat keinem te zijn dat hij aan dat vertaald houdt. Dan roept hij zich twee soldaten verstonden en zeed, merk 200 soldaten, 70 retter en 200 spiesmannen reed, klok 9 van morgens naar Caesarea te gaan. En merkt ook Peter reed op de Paul zetten kan, en brengt aan zeker naar Felixen, den gouverneur. En schrijf een brief, die luidt zoals dit. Claudius Lysias, den truien gouverneur, Felix, eerstens vrede. Dessen man hadden de Juden faust genomen en gingen even her om dood te maken. Dan kwam ik met soldaten en reedarm van de los en vonk door uit dat hij een Rijmer is. Ik wil weten hoe met ze aan beschuldigden en neem aan naar ere roodslied. Daar vonk ik uit dat ze aan wegen ere Jezaatses vreugen beschuldigden. Daar weer op een kleine beschuldiging die door keden of ze worden dood verlangd. En als mij gezegd wordt dat de Juden naar deze man op een luur lagen, schekt ik aan voort naar die en bevol zijn verklaren dat ze die ere klacht verstalden. Dan deden deze doden zoals aan wie gezegd worden, Paul de nacht naar Antipatris brengen. Nächsten dag leidde ze de ritter door om weer met Paul en met te gaan, zij hebben gingen terug naar ere baraken. Als ze naar Caesarea kwamen, en den gouverneur den brief gegeeft houden, stelde ze aan ook Paul ver. En als de gouverneur den brief geleest houdt, vroeg hij aan uit welke provincie hij kwam. En als hij verneem dat hij uit Cilicië stamt, zei hij, ik word die hem verhier nemen, want die verklaringen ook eerst hier zijn. En hij bevol aan en Herodes in de baraken te verwoorden. Vijf deur later ging de hoge priester Ananias met welke ältesten en den redner Tertullius naar Caesarea en brachten ere klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullius met zijn klachten voor een dag en zei dat wij in grote vrede leven en dat dit volk, dat diene verzicht veel goede ervoren heeft, neem wij van die alle trüster Felix immer alle wegen met dank aan. Ober, om die nicht länger te laus te liggen, werd ik die en diene Höflichkeit so gut te zenden en te horchen wat wie kort te zeien haben. Wie zeinen dat dis maune pleur unje ons is, die unje alle Juden en de ganze Welt oproer aanrecht, en dat hij een Leidhammel en die Nazarener Strömung is. Hij proeft de Gordon Tempel te veranreinigen. Dan nemen wie am Faust en wollen am no ans Jesaats no rechten. Aber dann kam de Kommandant Lysias en neem ons den met grote gewalt uit de hang en bevol zijn verklaringen am no die te nemen. En wann du am selbst ongezeker worst, worst du de waarheid leren en weten waarom wie am verkleuren. En de Juden stemden door met hen en bleven door opstonen dat het zo via. En als de Landesverstoner Paul en Tonek te reden, zeid hij, wil ik weten dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vreden verantwoorden. Dan du kaust dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 deur zijn, als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verklaringen hebben mij met keinem am tempel strijden zijn, oder een oproer aanstalen, nicht eine Scholen, auch nicht eine Staud. Und sie haben kein Beweis verdaut, womit sie mich beschuldigen. Aber dort stehe ich die Tau, dass ich auf dem Weg, den sie eine Strömung nahmen, meine Vorders ehren Gott dein. Und dort ich alles gelebt, dort an Moses den Gesatz und die Propheten geschrieben steht. Ich habe auch die Hoffnung an Gott, wo nur sie selbst lüren, und dort ist dort eine Zukunft, die Gerechte auch die Ungerechte vom Tod abstohne worden. Und weil das so ist, strebe ich immer da noch für Gott und Menschen ein reines Gewissen zu haben. Und nun noch viele Jahre sehe ich gekommen, mein Volk zu beschenken und Opfer zu bringen. Und dabei betroffen mich welche Juden von Asien, dort ich mich im Tempel geheiligt habe, aber da wir kein Gelorum und kein Getimmel. En die houden hier zult ver die komen, want die mij wegen irgendwo te verkleuren houden. Oder laat die hier zijn, zelfs door met voor een dag komen, want die irgendwo aangeraakt het aan mij gevangen hebben, als ik voor hem rood stond.
Buter, dat handelt sich darum, dat ich seid, dat ich darum vergerecht wie, dat ich leef dat die Todes abstohne worden. Als Felix, die mit den Weichgut bekannt wie, dat hier, schlot hij den Verheer und seid, wann Lysius de Kommandant komme wort, wo ich mein Urteil über jene Sache geben. Dann befohl hij den Soldatenverstohne Paul und ihr Absicht zu holen, ob er gewisse Freiheit zu geben an seine Freund nicht wären, für ihn zu sorgen oder ihn zu besiegen. Und als Felix dann um ein paar Dörr mit seiner jüdischen Frau der Silla kam, ließ er Paulen kommen und sie horchten, was Paul von den Glauben an Jesus Christus zu sagen hat. Aber als Paul von Gerechtigkeit, Selbstbeherrschen und das kommende Gerecht redet, wird Felix in Angst und sieht, er soll für das Mal gehen, wann ihm das Pause wird, wird er ihm weiterkommen lassen. Er rechnet auch damit, dass Paul ihm dorab Geld geben wird, dass er ihm loslassen wird. Und er ruft ihm dorab immer weiter und er hält sich mit ihm. Aber um 2 Jahre kam Portius Festus und Felix in der Stadt. Felix wollte Juden in Gefallen donen und lädt Paul in 20 gebungen. Aus Festus in die Provinz in Ende gekommen wir, fuhr er um 3 Dörr von Caesarea nach Jerusalem. Dort kamen die hohen Priester und die Juden ihre vernehmste Verarm und leden arm ihre Klachten über Paul fair. Sie bauten Festus ernstlich an zum Gefallen, Paul nach Jerusalem zu leveren, und sie würden den Hingeweis auf der Lühe legen und am dort mögen. Aber Festus sah, dass Paul soll in Caesarea geholt worden, und dass er dort am Karten auch weiterhand gehen würde. Aber Lot von jüne Feste weh mit mir mitkommen und den Mond dort verklören, wann er irgendwo erreichtet gedonen haft. Und als er erst so in 10 Dörr bei angewasst wie, ging er trägt nach Caesarea. Und als er den nächsten Tag auf seinen Rechterstuhl saut, lädt er Paul in Hand bringen. Und als er erst dort wie, stunden die Juden von Jerusalem am Arm und verklörten am sehr hart. Und konnten dort aber nicht bewiesen, während er sich selbst verantwortet und seht, ich habe mich nicht an dort jüdische Gesatz, nicht an den Tempel und nicht an den Kaiser verschuldigt. Aber Festus wollte Juden jähren und gefallen donen und früh, Paul auf Heiwurt willig senden, nach Jerusalem zu kommen, und dort von ihm über diese Sache gerecht worden. Paul sagt, ich stehe hier für den Kaiser sein Rechterstuhl, wo ich soll gerecht worden. Und du weißt sehr gut, dass ich die Juden nichts errechtet gedonen habe. Aber wenn ich irgendwem errecht behandelt oder mich zum Tod verschuldigt habe, sehe ich recht zu sterben. Aber wenn in all dem, womit die Menschen mich beschuldigen, nicht dort hängen ist, kann keiner mich an eine Hang geben. Und ich war nun Kaiser gehen. Als Festus die Sache mit dem Rot der Gerät haut, seht he, wusst du den Kaiser seinen, dann sollst du nun Kaiser gehen. Und am ein paar Tag kamen König Agrippa und Bernice nach Caesarea Festus zu begrüßen. Als sie da erst längere Zeit gewasst wären, lädt Festus den König Paul seine Sache fair und sieht, Felix hat da einen gewissen Faust genommen Mann hingen lassen, von dem die hohen Priester und jüdische Ältesten mich vertalen und dort am Anholen, dort ich am Rechte lot, wann ich in Jerusalem sehe. Dann antwort ich, die Römer haben dort nicht von der Mut, einen Mann Hand zu geben, den umzubringen, ehe er seine Verklärer getroffen hat. Eine Gelegenheit gehabt hat, sich gegen ihre Klacht zu verteidigen. Darum habe ich keine Zeit versiemt. Als sie erst taub wären, sah ich mich auf dem rechten Stuhl und ließ den Mann ein Ende bringen. Als seine Verklärer abstunden, haben sie keine Klacht gegen ihn gebracht, womit ich rechnet. Sie hauten bloß Fragen an ihn, die über ihre Religion wären, und von ein Jesus, der gestorben wäre, von dem Paul nu überseht, dort er lebt. Weil ich aber nicht wisst, wo ich an die Frage beantworten soll, frug ich ihm, ob er würde willig sein, nach Jerusalem zu gehen, und dort über diese Sachen gerecht worden. Aber als Paul darum anhielt, dass er dort wohl geholt worden, dort die Kaiser sein Urteil über ihm geben kann, bevor ich ihm zu holen, bot ich ihm nun Kaiser schicken kann. Dann seht Agrippa zu Festus. Ich würde den Mann selbst einmal hier wählen.
Hij zei, morgen zalst u am heren. Dan de nächsten dag, als Agrippa en Bernice een grote pronk opkeimen, en met de commandanten en stoutsmannen, taub am